0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

0: Groep van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Ze kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De massale deelname verraste nabestaande Erik Guikema.
1: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lacht van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
0: Nou, wat is dat voor een geluidje? Ja, inderdaad, dat is een verkeerde geluidje. Maar het volgende nieuws, steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldambt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de wandelvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans zegt dat verkeersregelaars staan om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
2: En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
0: En Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Geld is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de regio zeer serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Meer nieuws straks om 6:30.
3: De ochtendploeg met Stefan Kosters.
4: Ja, goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van deze tropische dag. We beginnen in ieder geval goed met muziek van Paul McCartney.

0: Paul McCartney, hoor je op Noord om 6 minuten over 6 met My Brave Face. Nogmaals een goedemorgen op deze tropische vrijdag. En goedemorgen, dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, dat zeg ik ook tegen mijn collega's Rob en Sergej. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen.
1: Hoi.
0: En direct ook even ingecheckt, bij de prikklok langs geweest. Ja, kunnen jullie een beetje tegen de hitte?
1: Nou, tot nu toe wel.
0: Dat valt tot nu toe ook nog wel mee.
1: Ja, ja.
0: Maar later vandaag
1: gaat het kwik stijgen. Het is al wel een beetje benauwd al, hè?
0: Ja, dat wel, ja. Dat merk je direct als je buiten bent. 30, misschien wel 33 graden. Ja. Nou, eerlijk gezegd is mij te warm.
1: Ja.
2: Maar we hebben vorig jaar een airco gekregen. Dus die zet er lekker aan.
0: Dat snap ik, ja. Dan ga je er lekker voor zitten.
1: Oh, dan kunnen we bij jou gaan zitten.
2: Ja hoor.
0: Ja, en ik zag, je hebt ook een korte broek al aan, dus je bent goed voorbereid op de rest van de dag.
1: Dat is wel eens kijken.
0: Ja, heeft dat te maken met het nationale hitteplan?
2: Nou, onder andere, nee, vooral gewoon met de temperatuur, ja. Het hitteplan.
0: Ja, nou, dat is ook onderdeel natuurlijk van het hitteplan. We gaan even die WK-uitslagen bespreken. Veel wedstrijden weer afgelopen nacht en gisteravond. Tsjechië en Zuid-Afrika werden gelijkspelletje 1-1. Daarna speelde Zwitserland nog tegen Bosnië. Dat werd 4-1 in het voordeel van de Zwitsers. Ja, en afgelopen nacht een grote uitslag ook, hoor. Canada, Qatar, 6-0. Met, moet ik wel direct bij zeggen, dat Canada wel het voordeel. Dat zij met 11 waren en Qatar met 9 spelers, want daar vielen 2 rode kaarten. En zojuist om 3 uur vannacht speelde Mexico nog tegen Zuid-Korea. En dat werd een 1-0. Heb je dat allemaal goed voorspeld, Rob?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, wederom niet.
0: Van het mee aan de WK-pool.
2: Ja, zeker. Ja, het gaat redelijk. Ik stond in de subtop, 5e plek. Maar, en zelfs afgelopen weekend 2e. Maar ik zak een beetje naar beneden in onze RTV Noord-pool. Volgens mij sta ik nu 7e of zo.
0: Nou, doe je best. De meest voorkomende uitslag, dat heb ik even opgezocht, is 2-1.
2: Oh.
0: Bij de meeste wedstrijden op een WK.
2: Dat is handig om te weten.
0: Ja, en ik doe thuis ook mee met de familie. We hebben zo'n WK-poeltje. En ik heb overal 2-1 ingevuld. En ik sta ongeveer halverwege. Dus ja, nou ja. Misschien dat ik nog een beetje verder omhoog kan.
2: Oké. Okay. Ja, je moet af en toe ook eens 1-2 voorspellen misschien dan.
0: Oh, is dat het misschien? Nou, dan ga ik dat snel aanpassen. Wat hebben we dan nog meer? Ik moest even zeggen, ja, ik ben even helemaal van me apropos, want ik heb heel slecht geslapen.
1: Oh, dat is niet zo leuk. Hoe kan dat?
0: En dat heeft te maken met dat ik gisteravond tot laat nog in Alkmaar was.
2: Oh.
0: Ja, dat heeft een korte introductie nodig. Want afgelopen maandag hield mijn vakantie ermee op. En toen hebben we samen met mijn vriendin een prachtige ballonvaart gemaakt.
1: Oh.
0: We gingen de lucht in Leek. En wij gingen naar beneden in Donderen. We zijn over ons huis geweest. Het was echt prachtig. Het was fantastisch.
1: Wat geweldig.
0: En iedereen die wel eens een ballonvaart heeft gemaakt, die weet, na afloop krijg je een glas champagne. En dan moet je meehelpen om die ballon weer op te vouwen.
1: Oh.
0: Nou, zo gezegd, zo gedaan. Met 12 man die ballon opvouwen. Hoop werk. Je bent er zo zeker een kwartier mee bezig. En opeens halverwege zegt mijn vriendin, ik ben mijn telefoon kwijt.
2: Oh.
0: Nou, dus iedereen daar zoeken in dat weiland waar we zijn neergestreken. Nergens te vinden. En toen zei de piloot van de ballon al, nou, het zou zomaar kunnen zijn dat hij nou in de ballon zit. Dat hij mee is opgevouwen.
1: Dat
0: gebeurt vaker. We vinden vaker spullen in de ballon. Zoals zonnebrillen, maar ook telefoons. Die worden vaker gevonden.
1: En dan moest je even bellen, dan kon je het misschien horen.
0: Nou, ja, de telefoon stond op stil.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was een beetje een probleempje. Dus toen hebben wij de organisatie gebeld van wanneer ga je dan weer met die ballon varen? Want dan willen wij er even bij zijn. Want als die ballon wordt uitgevouwen, misschien dat die telefoon daar dan ligt. Nou, dat was dus gisteravond het geval in Alkmaar. De hele ballon uitgevouwen. Aan de linkerkant gekeken, de ballon helemaal opzij. Met 12 man van de mensen die gisteravond zouden varen gekeken. Niks te vinden. Andere kant omslaan. Niks te vinden.
2: Oh.
0: Nou, toen werd er een beetje lucht in de ballon geblazen. En een heel klein meisje aan de zijkant die zei, ik heb hem!
1: Oh ja?
0: Ja, dat was geweldig. Ja, die telefoon is weer helemaal terecht. Ja,
2: bijzonder, ja.
0: Ja. Nee, ik kan je er ook bijna niks meer voorstellen. Want zonder telefoon tegenwoordig, dat is bijna niet te doen.
1: Maar ja, wat een rit helemaal naar Alkmaar. Maar voor hetzelfde geld was je onverrichte zaken teruggekeerd. En dan kwam je thuis en dan keek je op de keukentafel. Oh, ligt hij hier?
0: Ja, dat had ook gekund. Nee, we hadden hem zeker mee.
1: Ja.
0: Mijn vriendin ontzettend opgelucht. En ik ook, want we kwamen net terug van vakantie. En dat betekent ook dat we vakantiefoto's hebben waar ik op sta.
2: Ja, dat is ook wel heel
1: natuurlijk. Maar ja, er staan zoveel dingen op. En wat een gedoe heb je er ook van als je dan een andere telefoon moet hebben.
0: Ja, dat is zeker zo.
1: Dus was de rit wel waard?
0: Zeker. Het is een slecht verhaal met een goede afloop. Zometeen gaan we in ieder geval een vroege vogel nog even wakker bellen. Misschien is het ook wel een positief verhaal. We gaan het horen naar Taylor Swift.

0: deze mevrouw. Dan ben jij een Swiftie en kun je dit van voor naar achteren en weer mee terug meezingen. Op een light hoorde je van Taylor Swift.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En dat is vandaag Klaas-Jan Moesker in Spijk. Dag Klaas-Jan.
2: Hele goedemorgen, Stefan.
0: Goedemorgen, met goede been naar bed gestapt ook vandaag.
2: Uiteraard al vroeg wakker door dat warme weer, dat plakkerige weer, de ramen open, de kraaien en dat soort dingen maakte jou wakker. Maar ook de warmte speelde wel een rol vannacht, ja.
0: Ja, ben je daar heel gevoelig voor?
2: Nou, ik ben al slecht te slapen en als er warm is op de slaapkamer en de ramen open, dan hoor je alles en dan ben ik nog vroeger wakker, ja.
0: Ja, nou ja, hopelijk gaat de komende nachten die nachtrust wat beter. Deze vrijdag, wat gaat jou deze dag brengen, Klaas-Jan?
2: Veel water geven, water geven, water geven en nog eens water geven. En natuurlijk, de moederdag is niet aanstaande, maar de vaderdag komt eraan. Dus we hebben allerlei moeders de komende dagen in de winkel met de kinderen om wat leuks te kopen voor vaderdag.
0: Ja, is dat echt zo? Ja, want bij moederdag kan ik me voorstellen dat je dan een boeketje geeft. Maar bij vaderdag speelt dat ook?
2: Ja, dan ga je meer wat vaste planten kopen voor vaders. Vaderdag is natuurlijk veel minder dan moederdag. Dat kun je al zien in de advertenties en de reclames op de televisie en de radio. Maar er komen wel een aantal moeders met kinderen om voor vader een mooie plant uit te zoeken voor in de tuin. Dat heb je zeker.
0: Ja, en als jij dan in de winkel staat, dan geef je natuurlijk advies. Dit zou jij wel eens kunnen kopen voor vader. Wat zijn de trends dan op dit moment?
2: Ja, de mooie hortensia's zijn wel helemaal een trend voor in de tuin. Dat ook iemand die niet groene vingers heeft, is dat heel handig om zo'n mooie hortensia's te plaatsen. Je moet hem alleen niet in de volle zon zetten. Want die doen het heel goed met een mooie potrom of mooie lavendel. Ook een mooie vaste plant wat elk jaar terugkomt voor in de tuin. En je hebt natuurlijk ook nog de zomerrosendaviels. Die kun je nog mooi neerzetten op terras. Dus er is nog volop keuze wat betreft planten. Maar echt de vaste planten komen er nu allemaal alweer aan, ja.
0: Ja. Ja, en dat zijn vooral de makkelijke planten voor vaderdag.
2: Ja, ja. Zeker, makkelijke planten, ja. Zeker.
0: Besteed je zelf nog op een of andere manier aandacht aan vaderdag?
2: Helaas, ik ben geen vader meer, nee. Dus dus wat de winkel betreft, dan houden we het op, ja.
0: Ja, is het dan een moeilijke dag voor jou aankomende zondag?
2: Nou, gelukkig is dat, dat slijt wel. Ik heb al jaren geen vader en moeder meer helaas. Maar met moederdag, dan denk je daar zeker aan. Ik ga altijd wel even met moederdag, en dat doen velen, even naar het kerkhof om daar iets neer te zetten. Een mooi vetplantje wat zichzelf kan bedruipen. Dus heel veel doen dat. Dus dat is ook een trend, dat ze dan een bakje gaan kopen en dan met de hele gezin nog even zondag naar het kerkhof gaan.
0: Dat is mooi. En dat betekent, als vaderdag in aantocht is, dus ook voor jou een drukke dag. Los van natuurlijk dat het ook gewoon ontzettend warm is. Het wordt tropisch, je zei het al, water geven. Wat kun je nog meer doen bij die planten?
2: Ja, je moet zorgen dat de planten die er wat gevoelig voor zijn, wat uit de zon gaan zetten. Maar we gaan nu al met man en macht om 6:30 gaan we beginnen. Dan komt het personeel ook al. Dan gaan we alles water geven voordat het echt warm wordt. Want als het echt warm is, dan moet je eigenlijk geen planten gaan geven. Dat is, ik kan het beter 's ochtends vroeg of 's avonds laat gaan doen.
0: Ja, oké, dus iedereen die nu ook luistert, die denkt van nou, ze moeten wat water hebben, dan moet je nu doen.
2: Moet je nu doen. Nu is het de ideaal moment om water te geven. En vanavond als de zon weer weg is, de zon weer onder is, dan moet je weer teruggaan. En dan kun je alsnog voor de tweede keer, vooral omdat het zo warm is, nog een keer water gaan geven.
0: Kijk, dat zijn de tips waar we wat aan hebben. Klaas-Jan Moesker, dankjewel. Klaas-Jan uit Spijk. De Vroege Vogel.

0: Wel, de eerste tropische dag van het jaar, natuurlijk extra veel zomerhits. Dit waren Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. En daarvoor het prachtige nummer van Arnold Veeman. Oetgrun natuurlijk, in dit hoes. En zometeen, laatste nieuws Oetgrun, dan krijg je natuurlijk van Rob de Vries. Goedemorgen, wat zit er zo in?
1: Ja, dan hoor je waarom de brandweer van Delfzijl gisteravond 2 keer in actie moest komen.
0: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Wees natuurlijk muziek. Hier is Ellie Goulding en Love Me Like You Do.

0: ze zingt keurig door tot 6:30. Dat komt goed uit, want het is tijd voor Noordnieuws. Krijg deze ochtend van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte waarschuwt het KNMI nu ook voor mogelijke onweersbuien later op de middag en vanavond. Volgens het Weerinstituut is het niet zeker, maar als er weer onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken. De buien kunnen dan gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 5:00 vanmiddag en 2:00 komende nacht. Daarnaast geldt nog altijd een hittewaarschuwing. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Een stoet van honderden motorrijders trok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wetterveer de laatste eer te bewijzen. Zij kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De stoet van meer dan 500 motorrijders reed van het Kardingerplein in Groningen naar Winschoten, waar de uitvaart wordt gehouden. Nabestaande Erik Guikema was een van de motorrijders.
2: Ja, onbegrijpelijk sowieso het verlies van Laura. Dat is natuurlijk echt door merg en been gegaan voor ons allemaal. Onverwacht. We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
1: Bij een ongeval op de Gevinkrij Heert in Groningen is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert de Stichting Verkeersgroep Oldam vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de wandelvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans vindt het erg dat verkeersregelaars te maken hebben met agressie.
3: Wij staan op de weg om een incident te beveiligen, om een evenement te beveiligen. Eventueel mensen sneller door een omleiding heen te leiden. En niet om verwensingen naar ons hoofd te geslingeren. Te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
1: Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Het geld is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de hele regio langs de Neder-Saxenlijn serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Daarnaast wordt het geld besteed aan plannen om het gebied langs de lijn verder te ontwikkelen. Drenthe staat garant voor de bijdrage van de drie provincies. De drie provincies bepalen later wie welk deel van de 50 miljoen betaald. Het kabinet trok vorig jaar al 2,1 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Er lopen momenteel twee onderzoeken, een zogeheten MIRT-verkenning naar het exacte tracé en de kosten van de spoorlijn, en een onderzoek naar de gebiedsontwikkeling rondom de lijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen, bedrijven en nieuwbouwwijken. En de brandweer van Delfzijl moest gisteravond twee keer in actie komen om een dier uit een sloot te redden. Langs de Eelwerderweg tussen Delfzijl en Appingedam was een koe in de sloot beland. Voorbijganger zag het dier in de sloot liggen en waarschuwde de brandweer. Die heeft de koe met behulp van een kraan uit de sloot gehaald. Even later kwam een melding binnen van een Amazone die met haar paard in de sloot terecht was gekomen in het Biesemerbos. De vrouw kon zelf uit de sloot komen, maar de brandweer was nodig om het paard even weer uit te krijgen. Met hulp van de omstanders wist de brandweer het dier weer op het droge te krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
6: Ja, mocht je nu voor de kast staan, nou leg alvast de korte broek klaar, want het wordt tropisch vandaag. De details van het weer hoor je zo van Arma. En we blikken natuurlijk nog even terug op een lopend vuur van gisteren. Na de lucht kijken werkt beter dan de weerapp.

0: mocht je last hebben van ochtendtumeur, is die nou zeker over, hè, met Incognito en Jocelyn Brown, Always There.
1: Lopend vuur.
0: Ja, die gaat, gisteren ging die over het gesprek van de dag, zoals eigenlijk altijd in ons land, over het weer.
2: Ja.
0: Daarover gesproken, over een paar minuten gaat Harmans bijpraten. Ik kan alvast verklappen, het wordt warm. En misschien wel later vandaag flinke onweersbuien. Nou, Harma die praat ons zo helemaal bij. Maar je kan natuurlijk ook gewoon op je telefoontje de weerapp checken. Ben jij iemand die dat vaak doet, Sergej?
2: Nou, als ik op de fiets moet, en helemaal zo in het najaar, en dus 's ochtends op de fiets moet stappen, dan kijk ik wel altijd eventjes of er wat regen aankomt. En dan kan je daar soms een beetje rekening mee houden om 5 minuten eerder of later te vertrekken, dat je in ieder geval droog aankomt.
0: Ja, dat is toch wel heel handig, hè? Rob, hoe vaak open jij de weerapp op een dag?
3: Nou, toch wel. Ik denk wel een keer of 2, 3 per dag. Inderdaad, om te zien of je droog overkomt op de fiets. Of om te bepalen welke jas ik ga aantrekken. Zeker in het voor- en het najaar. Dan kan dat natuurlijk nog wel uitmaken of je een witte jas moet aantrekken. Of een tussenjas.
0: Nou ja, en
3: een zomerjas kan.
0: Ja, een tussenjas, ja. Nee, maar de 's ochtends vroeg is natuurlijk ook een hele andere temperatuur.
3: Hebben jullie die niet?
0: Tijd dan wij.
2: Tussenjas?
0: Nee, ja. Heb ik niet.
3: Nee? Oh, nee. Dat is heel handig.
0: Zomer en winter. Oh. En anders doe ik een vestje aan.
3: Oh ja, dat kan ook. Ja, soms hetzelfde.
0: Nou, gisteren ging in ieder geval lopend vuur over die weerapps. Het bracht ons bij de stelling: naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. En er kwamen veel reacties binnen, hè, Sergej?
2: Ja, en daar zijn we heel blij mee. Met dank ook aan Ineke Tonkers, die een van de reacties instuurde. Zij gebruikt namelijk beide, haar eigen gezonde verstand, de ogen en de weerapp. En volgens mij trekt ze daar een soort van gemiddelde uit en daar gaat ze dan van uit. Koos Kleveringa is niet zo van die weerapps. Af en toe naar de lucht kijken, dat is beter. En Martin Wieringa die zegt, ja, één ding wat zeker is, zo'n weerapp zaait alleen maar paniek.
0: Paniek?
2: Ja, ik denk dat hij daar al die weercodes mee...
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Want ik had vanochtend ook even de weerapp geopend en dan komt er inderdaad ook al te staan weeralarm.
2: Oh,
3: het is even alarm, niet gewoon een waarschuwing.
0: Code geel, ja.
2: Ja, nou. Sari Hofman die kan zich nog herinneren de tijd van Pelleboer, die ook altijd in de lucht keek en daar heel veel informatie uit wist te halen. En Ineke vraagt zich af, ja, hoe zou Jan Pelleboer, als hij nog geleefd zou hebben, nu naar deze nieuwe ontwikkelingen, al deze nieuwe methoden kijken?
0: Nou, het is ook vaak wel heel makkelijk natuurlijk, hè, zo weer. Je kan heel lokaal kijken. Als je dan denkt, ja, bij mij thuis, even kijken. Want ja, Harma die gaat straks het weerbericht delen voor de hele provincie. Ja, dat kan in Spijk heel anders zijn dan in Delfzijl en dan ook weer in Leek of Ter Apel.
2: Ja. Maar wat dan ook gek is, dat bijvoorbeeld de Duitse weerkaarten een heel ander beeld kunnen geven soms dan, nou ja, welke weerkaarten heb je nog meer?
3: Amerikaans model.
2: Ja.
0: Ook nog, ja.
2: Het kan wel eens verschillen.
0: Al die hoge drukgebieden boven de Azoren. Nou ja, we gaan het straks wel achterkomen.

0: Schattig, minibar.
1: Ja, zal Harma zelf ook wel zo'n weer-appje gebruiken?
0: Oh, misschien wel.
1: Zet daar zo even vragen.
0: Kijk, zei je alleen maar de lucht in. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, we gaan het zo even vragen.
0: Hoe komt ze aan die info?
1: Gisteren was in ieder geval de stelling: naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. En 72% van de Groningers was het daarmee eens.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Enrique Iglesias, Old North en Tired of Being Sorry. Ga direct door naar Noordbroek, waar ja, we hopen dat de gordijntjes al weer open zijn. Zou ze wakker zijn? Harma.
1: Ik heb de gordijnen dicht, maar dat doe ik voor de warmte.
0: Oh, ja, verstandig.
1: Ja, dat kan ook, hè?
0: Verstandig, want het wordt warm vandoor, hè?
1: Ja, het wordt, op de, nou, het wordt waarschijnlijk gewoon in de hele provincie tropisch. Alleen nog op de Waddendoor ligt de temperatuur een stukje leger en er is het ook wat aangenomen. En op dit moment is het al flink wat klammig en vochtig in de atmosfeer. Het ook te maken met overloop nacht, want er trok een aantal buien over en er zat ook onweer in. Ik had hier vannacht ook onweer, er schemerde trouwens inmiddels alweer. Maar ja, we zitten op dit moment ook op de langste dong. En aankomende zondag gaat natuurlijk ook op de kalender de zomer begun. En vandaag, zoals de nou first uit, wordt een dagrecord dat het nog nooit zo warm geweest is op 19 juli. De record zit op 30 tot 32 graden. En ik denk dat we door vandaag boven gaan komen in de provincie. Dus gisteren 26,5 graden in Visvliet, 14 millimeter. Grond mist op dit moment een dikke 18 graden, licht bewolkt. En het is eigenlijk zo gauw als wind stil. De wind zit wat in het oost tot zuidoost. Roodschaal, licht bewolkt, 15 kilometer. Kilometer zicht, 18,5 groot, 25,5 groot werd gisteren. Met 10 uur de zon erbij. En 14 millimeter en 4,5 millimeter is de verdampt. En toch had ik het geval dat er veel meer van was in de provincie. Hier regende het ook wat ager. En dat klopt ook wel. We kijken het in en over andere weerwaarnemingen. Dan zag ik dat er in Veendam afgelopen nacht 18 millimeter van is. En in Scheemde 11, ja, en net over de grub in Duitsland 35 millimeter. Dus ja, de verschillend water, maar had ook te maken natuurlijk met het buiige effect. In verdoog overdag in eerste instantie dreug, met bewolking en straks flink wat zon. De wind zwakt tot motig, komt door het zuidoosten, draait naar het zuidwesten en de temperatuur 30 graden zo in het, nou, Lauwersmeergebied, tot 35 graden verder de provincie in. En wil je een wat aangenomene temperatuur in de mooie richting de Wadden, waardoor is met 26 graden een stukje koeler, minder warm. Vanochtend en vannacht wordt de kans op regen en onweer groter. Dit gaat mogelijk vergezeld van hoge windstoot in lokaal wateroverlast. Verder is het opklots 19, 20 graden als minimum. In Meun volop zon. De wind zwakt tot motig uit zuidwest tot noordwest brengt. Een aangenomen 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. We hadden hier net even een discussie over de lopend vuur van gisteren. Ging over het gebruik van weerapps. Ben jij ook iemand die dan af en toe even de weerapp erbij pakt?
1: Nee, ik heb nooit zozeer een weer. Heb ik kroep live rim achter de computer om te bekijken hoe dat de weercode veranderd bent ten opzichte van de vorige run.
0: Aha.
1: Drie keer op een dag weercoaches in de kikkergame wou dat het te dim wordt. Want een weerapp is eigenlijk heel algemeen. En ik vind een lokaal iets toch, ja, ik vind het zeker met buiten. En dat is heel lastig, wordt dat buiten langstrekken. Regen krijgt iedereen zo'n beetje hetzelfde. Maar met buiten, nou ja, dat blijkt nou dus ook wel weer. Tussen de ene en de andere plek, er zit gewoon soms 10, 20 millimeter verschil.
0: Kortom, die weerapp die kun je wel van je telefoon verwijderen. Je moet gewoon luisteren naar Radio Noord, naar Harma.
1: Nou ja, dat is een keuze, hè?
0: Dat is mijn keuze in ieder geval. Harma, dankjewel, tot straks, hè.
1: Joi.

Dat was de King of Pop. Natuurlijk op de hoort Bad van Michael Jackson. We gaan het hebben over aankomende zondag. Dan is het Vaderdag. Heb je nou nog niks om je vader mee te verrassen? Dan kunnen wij je daar wel een klein beetje bij helpen. Want zometeen al, na het NOS Journaal van 7 uur... geef je namelijk een goed gevulde gereedschapskoffer weg aan zo'n lieve vader. Nou, app ons even. Als jouw vader daarvoor in aanmerking komt... 050-3188-288. En vertel dan even waarom hij juist die gereedschapskoffer verdient. En misschien maken we jouw vader zo wel al ontzettend gelukkig. Ja, en anders wordt hij dat wel van de muziek. Want Toto komt bijvoorbeeld nog aan met Rosanna. Maar nu eerst Dancing Backstage van Robin IJzerman. Een plaat die toevallig ook over haar vader gaat. Hij liep weg tijdens een optreden. Nou, Robin was een beetje vergreeld. Want waarom zou je dat nou doen? Totdat ze hem daar zag, op een afstandje, dansend in de tuin. Dancing Backstage van Robin IJzerman.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat bij het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
3: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
2: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
4: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
2: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: En om 7:03 krijgen natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer uit in een brief aan de Tweede Kamer felle kritiek op het opheffen van het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid vinden dat de organisatie voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Kalverboer is het daar niet mee eens, omdat kinderen en ouders nog altijd te weinig worden betrokken bij de hulpverlening. De stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Zij kwam begin deze maand bij een motorongeluk in Duitsland om het leven. De massale deelname verraste nabestaande Erik Kruikema.
7: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
6: Steeds meer verkeersregelaars melden dat ze te maken hebben met agressie van weggebruikers. Daarom organiseert Stichting Verkeersgroep Oldambt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de avondvierdaagse in Winschoten. Bestuurslid Gwen Kleermans zegt dat verkeersregelaars er staan om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
8: En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
6: Meer nieuws, straks om 7:30.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Voordeelhaartjes.nl, ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
15: Voordeelhaartjes.nl. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
17: Radio Noord.
18: De ochtendploeg.
17: Met Stefan Kosters.
19: Aankomende zondag is het Vaderdag. En wij geven in het kader daarvan zoal een goed gevulde gereedschapskist weg. Dat doen we na muziek van Gloria Gaynor.

0: Bono, Never Can Say Goodbye. Gloria Gaynor hoorde je op Noord om 9 minuten over 7. Ja, op een dag die echt tropisch gaat worden. Ja, wil je verkoeling, moet je toch naar de Wadden, hoorde wel van Harma. Maar in de rest van de provincie 30, misschien wel 34 graden. Nou, als je daarvan houdt, veel plezier. Hou je er niet zo van, heel veel sterkte. Kom vanzelf weer de wat koelere lucht onze provincie binnen. En het is bijna Vaderdag. En nou niet direct opschrikken, je hebt nog eventjes de tijd. Het is pas zondag, alle tijd dus nog om een leuk cadeautje te kopen. Maar we helpen je daar ook een beetje bij, hier op Radio Noord. Bij straks in de ochtend door en ook bij Karel in de middag geven we mooie prijzen weg. Wat dacht je van een boormachine? En nu al een gereedschapskist. We gaan bellen met Emiel Zuidhof. Emiel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, besteden jullie thuis veel aandacht aan Vaderdag?
1: Nou, veel aandacht niet, maar ik echt wel, zat wel elk jaar even een cadeautje, zeg maar. Even met de kinderen, even bij de ouders langs.
0: Oh ja, ja, dat heel traditioneel, ja, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, ja, en heb je toevallig al iets in huis om je vader te verrassen aankomende zondag?
1: Ja, we hebben wel een cadeautje al samen met de kinderen en met mijn moeder.
0: Ah, leuk. Ja, we willen nog niets verklappen, ja, hoor. Het kan zomaar zijn natuurlijk dat hij luistert. Maar wat, ja, maakt jouw pa de leukste van allemaal?
1: Ach, hij staat gewoon altijd iedereen klaar. Hij heeft een hartstikke goed hart.
0: Ja, dus hij kan me geen betere vader
1: voorstellen. Kijk. Precies.
0: Ja, en we zeiden het al, we geven natuurlijk iets moois weg. Nou, jij bent uitgeloot om een mooie gereedschapskoffer uit te delen aan je vader. En we gaan hem even bellen, gaan we hem even verrassen.
1: Daar zal je bij me zijn.
0: Adolf Zuidhof.
2: Ja, mooi. Ja,
0: goedemorgen, je spreekt met Stefan van Radio Noord.
2: Hey, mooi.
0: Mooi. Ik heb nog iemand aan de lijn, dat is Emiel. Ken je wel, denk ik, hè?
2: Ja, ik weet het
0: net
2: op de radio.
0: Ah, je hebt hem gewoon op Noord staan. Ja, kijk, dan weet je al waar het over gaat. Emiel, die wil wat tegen jou zeggen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hey, mooi Emiel.
1: Ja, nee, dacht van, we hoorden dat op Radio Noord. Dacht van, nou, als er iemand is die nou een nieuwe gereedschapskist of een dwormachine vindt, dan ben jij het wel. Want jij hebt ons ook allemaal mee laatste tijd met mijn verbouwen en mijn klussen en zo. En daar was ik er blij mee. Ja,
2: ik heb gewoon vier over, ja, dat was je wel.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ah. Nou, volgens mij komt het heel goed terecht. Fantastische familie, ik hoor het al. Dat betekent, Adolf, dat jij zo'n prachtige gereedschapskist krijgt van ons.
2: Ja, hartstikke mooi, hè. Door ken ik wel wat meer.
0: Heel goed, heel veel plezier. En maak er een mooie vaderdag van met z'n tweetjes. Emiel en Adolf Zuidhof. Nou, die komt goed terecht, zeg hij.
3: Ja, mooi toch?
0: Ja, altijd goed.
3: Ja.
0: Zometeen hier op Noord. Muziek van Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People, het nieuwe van Teddy Swims. Dit is...

0: We waren ons eventjes op het tropisch eiland met Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People.
1: Lopend vuur.
0: Ja, weer terug naar onze provincie, naar de stad in Ommeland. Want we gaan het hebben over Vaderdag. Dat is zondag natuurlijk. Ja, voor de ene een vaste traditie, hè, met ontbijt op bed. Misschien wel een zelfgekleide asbak of gewoon een bezoekje aan je vader. Ja, voor de ander is het een dag die ongemerkt voorbij gaat. Niet iedereen viert natuurlijk Vaderdag. En de manier waarop verschilt bovendien ook sterk van gezin tot gezin. Nou, sommige families vinden het belangrijk, hè, om stil te staan bij de rol van vader, stiefvader, opa of een ander vaderfiguur. Anderen vinden dat waardering niet aan één dag per jaar gebonden hoeft te zijn. Ook zijn er mensen voor wie Vaderdag juist een moeilijke dag kan zijn. Omdat je vader er bijvoorbeeld niet meer is of omdat het contact ontbreekt. Zou ook kunnen natuurlijk. In ons lopend vuur vragen we ons af, hoe zit dat bij jou thuis? Is Vaderdag een vaste traditie waar aandacht aan wordt besteed? Maar laten we hier even een rondje doen. Sergej, Vaderdag?
2: Nee, niet echt.
0: Nou ja.
2: Nee.
0: Ik zelf ook niet zo. Ja, we brengen wel even een bezoekje. Neem een kleinigheidje mee. Maar het is meer omdat het zo hoort. Want ja, val je een soort...
2: Ja, ja. Ik heb voor zondag ook al, had ik al wat staan. Een verjaardag en een... moeten nog met vrienden naar een soort festival. Nou ja, dat stond al gepland. En oh ja, het is ook Vaderdag.
0: Ja.
2: Ja, het leeft niet zo. Maar goed, dat betekent niet dat er geen cadeautje of iets aankomt. Maar dat gebeurt dan gewoon een keer zo tussendoor.
0: En het is natuurlijk iedere dag Vaderdag, hè?
2: Ja, laten we dat niet vergeten.
0: Nee. En voor zover ik weet, ben jij nog geen vader, Sergej?
2: Nee, ik heb nog niks gehoord.
0: Ja, hoe anders is dat bij Rob? Is dit nou een dag waar jij dan naar uitkijkt als vader?
3: Nou, dat is wat overdreven. Maar ja, weet je, het is wel bijzonder. Zeker toen mijn zoon nog op de basisschool zat. En die jonge jaren met zelfgemaakte knutsels. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te ontvangen. Mooie tekeningen.
2: Volgens mij is Vaderdag daar ook echt voor.
3: Ja, wel een beetje. Ja. Natuurlijk, ja. Ja, en dat zet je natuurlijk ook wel een beetje voor. Ik bedoel, mijn vader kan ook wel op een kleine attentie rekenen.
2: Sokken?
3: Nee. Ik denk iets lekkers.
0: Lekkers.
3: Maar hij luistert misschien wel.
0: Oh ja,
3: laat ik niet te veel zeggen. Ja, ik moet niks verklappen natuurlijk. Nee,
0: krijg je dan ook ontbijt op bed?
3: Nee, daar hou ik niet van.
0: Kruimels. Ik kruimels ja, ik inderdaad toch verschonen. Hartstikke leuk. Geef op maar een ontbijtje op bed.
2: En dan wel van die croissantjes, die kruimelen lekker.
0: Oh ja. Nou ja. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, bijvoorbeeld door te bellen of te appen. Allemaal naar hetzelfde nummer. En dat nummer luidt 050-3188-288. En het lopend vuur is natuurlijk ook vandaag weer te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat plezieriger vindt om via die manier te reageren, van harte welkom.
0: Ja, en ik zie in de tussenstand staan dat niet alle vaders verrast worden. 40% van de Groningers zegt op dit moment ja. Bij ons thuis doen we aan Vaderdag.
1: Gezellig. Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Zullen we dan direct doorgaan naar de verjaardagskalender?
2: Oh ja.
0: Ja, het is 19 juni en ik zie staan 1455 Groningers zijn jarig. Van harte.
4: Gefeliciteerd.
2: Nou. Wat een drukte.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Nou, je hebt in ieder geval een mooi weer bij. Het is in ieder geval lekker warm. Ik kan buiten zitten tot een uur of vijf. Dan komen er misschien wel wat buikjes over, hoor, of Norma.
2: Ja.
0: Maar waar kunnen we dan terecht voor zo'n verjaardagstaartje? Nou, zo is het even naar de bekende jaren gegaan. Bijvoorbeeld bij Paula Abdul. Amerikaanse zangeres, danseres, actrice. Ja, dat kan ze niet. Geboren in 1962. En dat betekent dat ze vandaag 64 is geworden. Van harte. Dichter bij huis is het ook feest, Sergej.
2: Oh, dat klinkt beter.
0: Ja, en dat feest kan bijvoorbeeld gevierd worden in onze hoofdstad Amsterdam.
2: Oh, ja, daar houden ze van een feestje.
0: Ja, de Jordaan staat vandaag op zijn kop.
2: Ah.
0: Een van de bekendste Jordanezen van ons land is jarig. En hebben we het over...
2: Tante Leen?
0: Ja, had ook gekund, maar...
2: Ze leeft niet meer.
0: Nee, Glennis Grace.
2: Oh, Glennis Grace.
0: Die komt er ook vandaan. Ze viert vandaag haar verjaardag. Ja, de goedgebekte en zoetgevoiste zangeres is vandaag 47 geworden.
2: Nou... Het gaat helemaal los natuurlijk.
0: Natuurlijk, van harte. Maak er een mooie dag van. Ook een rijk gedekte koffietafel bij Richard Kemper. Hij is ook direct de jarige van vandaag. Hij is 56 geworden. Ja, sinds 1997 al onafscheidelijk verbonden met zijn muzikale partner Remco Veldhuis. We kennen ze natuurlijk ook als Veldhuis en Kemper.
2: Oh, natuurlijk, ja.
0: En jarig of niet, Sergej, vandaag staan ze gewoon op de planken.
2: Op zijn verjaardag, notabene. Ja. Nou.
0: Ze zijn te zien in Openluchttheater in Bloemendaal.
2: Oh.
0: Nou, mocht je erbij willen zijn, voorstelling om hem te feliciteren begint om 8:30. Ik kan even een portemonnee meenemen. €31 is de entree.
2: Maar dit liedje wat je nu hoort kost niks.
0: Nee, en dat is de bekendste van ze natuurlijk. Richard Kemper is de jarig van vandaag. 56 geworden. En ik wou dat ik jou was. Hmm.

0: 56 is die vandaag geworden. Richard Kemper en samen met Remco Veldhuis hoorde je ze met Ik wou dat ik jou was. Nog heel even, dan is het 19:30 in Stad en Ommeland. Dan gaat Rob ons bijpraten over het laatste nieuws. En wat zit daarin onder andere?
1: Ja, mocht je nog een luchtje willen halen voor Vaderdag, zondag op het laatste moment, nou, doe het iets eerder. Zo net hoor je waarom.
2: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
3: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
2: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
4: Heb je naar de kont? Maar dat doet niks, ja?
3: Dat doet niks.
2: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
10: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 19:30. Dat krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalvenboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht een jaar geleden in. Nadat bleek dat jeugdbescherming Noord niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelde de inspecties dat jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. De kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten meewegen dan nu het geval is. Volgens Kalvenboer is de situatie bij jeugdbescherming Noord tekenend voor bredere tekortkomingen in het toezicht op jeugdzorginstellingen. Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte waarschuwt het KNMI nu ook voor mogelijke onweersbuien later op de middag en vanavond. Volgens het Weerinstituut is het niet zeker, maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en grote hagelstenen. Voor onze provincie geldt de waarschuwing tussen 5:00 vanmiddag en 2:00 komende nacht. Daarnaast geldt nog altijd een hittewaarschuwing. Vanwege de hoge temperaturen en luchtvochtigheid kan er een onaangename benauwde hitte zijn. Bij een ongeval op de Geveringaheerd in Groningen is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser werd aangereden door een bestelbus. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de verongelukte Laura Prins uit Wedderveer de laatste eer te bewijzen. Ze kwam begin deze maand om het leven bij een motorongeluk in Duitsland. De stoet van meer dan 500 motorrijders reed van het Kardingerplein in de stad naar Winschoten, waar de uitvaart wordt gehouden. Nabestaande Erik Kruikema was een van de motorrijders.
17: Ja, onbegrijpelijk sowieso, het verlies van Laura. Dat is natuurlijk echt door merg en been gegaan, voor ons allemaal onverwacht. We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lacht van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
1: De man die in maart 2024 een urenlange gijzeling hield in een café in Ede is opgenomen in de Mestdagkliniek in Groningen. De 30-jarige man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg TBS opgelegd. Volgens zijn advocaat is hij nu begonnen aan zijn behandeling. Daar heeft hij 1,5 jaar op moeten wachten vanwege een tekort aan plekken. De strafzaak tegen de man vanwege een latere gijzeling in de gevangenis van Vught loopt nog. Die zaak dient op 20 juli. Wie zondag nog snel een geurtje wil halen voor Vaderdag moet opletten. Medewerkers van drogisterijketens Ethos en Kruidvat gaan daar namelijk staken, kondigt vakbond FNV aan. De bond is ontevreden over de cao-voorstellen van werkgevers, omdat zij aansturen op een halvering van de zondagstoeslag voor drogisterijmedewerkers. De werknemers krijgen nu nog een toeslag van 100%. De FNV vindt dat, met het verlagen van de zondagstoeslag, werknemers zelf opdraaien voor de voorgestelde loonsverhoging van 4,5%. De werkgeversvereniging van drogisterijen zegt dat de zondagstoeslagen gelijk moeten worden getrokken met die van andere winkels. En de op- en afritten van het Emma-viaduct in Groningen zijn vanaf 28 juni gesloten voor autoverkeer. Dat is nodig zodat het busverkeer efficiënt en veilig van het nieuwe busstation naar de Zuidelijke Ringweg kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig nog wel gebruik maken van het Emma-viaduct. Vanaf het voorjaar van volgend jaar gaat het Emma-viaduct helemaal dicht. Dan wordt gestart met het aanleg van een aparte toegangsroute voor bussen naar het nieuwe busstation. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En je hoort het al, het Nationaal Hitteplan is ook vandaag van kracht. Dat wil zeggen, het is warm. De details over het weer hoor je zo van Harma.
13: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
20: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
21: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
22: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit paar deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
23: De Ochtendploeg
24: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen in Winschoten. Ga vanavond verkeers.

0: laatste grote hit van Nick Kershaw, The Riddle. Vanavond houdt Stichting Verkeersgroep Oldambt een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Aanleiding zijn incidenten waar verkeersregelaars steeds vaker mee te maken krijgen. Ik ga erover verder praten met initiatiefnemer en verkeersregelaar Gwen Kleermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie houden vanavond dus een stil protest. Waarom precies?
1: Nou ja, wij willen graag aandacht besteden aan de toenemende agressie in het verkeer. En met name ook tegen evenementenverkeersregelaars en beroepsverkeersregelaars.
0: Ja, en jij weet daar alles van, want vorig jaar werd je zelf aangereden, hè?
1: Dat klopt inderdaad. Dat was niet zo'n fijne periode. Maar ja, we hebben het inmiddels afgesloten. De dader is veroordeeld in mijn geval. Dus dat is eigenlijk ook het enige wat ik daar nog over wil zeggen.
0: Ja, want is dit een veel voorkomend probleem bij jullie?
1: Nou ja, de scheldpartijen, mensen die verbaal agressief worden, dat is dagelijkse kost eigenlijk. Maar de aanrijdingen, de extreme, dat maken we gelukkig niet zo heel veel nog mee. Maar we merken wel om ons heen dat het steeds vaker gebeurt.
0: Ja, want waar merk je die verharding aan?
1: Ja, toch wel dat mensen een korter lontje hebben. Zodra wij op de weg staan, mensen gaan sneller in discussie met ons. Worden sneller agressief, verbaal. En in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit.
0: Ja, heb je daar een verklaring voor? Waarom doen mensen dat?
1: Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang...

0: opgesloten gezeten. En hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger om, voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
1: Nou, en critici zullen zeggen, een verkeersregelaar moet ook wel tegen een stootje kunnen natuurlijk. Wat zou je tegen hen zeggen?
0: Ik kan absoluut tegen een stootje, maar een stootje dat houdt op het moment dat het fysiek geweld wordt. Dan is het geen stootje meer, dan is het regelrechte agressie.
1: Ja, die boodschap is duidelijk. Jullie zijn inmiddels uitgesloten van verdere deelname aan de avondvierdaagse, heb ik begrepen. Wat is daar gebeurd?
0: We hebben maandag een hele gezellige avond gehad. En ik heb lekker onderweg filmpjes, foto's gemaakt. Net zoals mijn collega's die meeliepen. Ik krijg 's avonds dan alle filmpjes en foto's van de collega's doorgestuurd. En dat gaat in een bulk upload naar onze Facebookgroep toe. En daar stond helaas een filmpje tussen van een verkeersregelaar. Waar wij een beetje commentaar op hadden. Omdat hij in onze ogen niet correct handelde.
1: Nee. En daardoor zijn jullie uitgesloten?
0: Helaas heeft inderdaad de organisatie daarop besloten dat dat niet gewenst was. En er mocht geen kritiek komen.
1: Ja, we begrijpen dat de organisatie daar wel moeite mee heeft. Want dat kan ik me voorstellen als openbaar inderdaad allemaal kritiek wordt geuit.
0: Ik begrijp dat ze daar moeite mee hebben. Maar aan de andere kant, wij zijn niet de enige die kritiek leveren op onder andere het handelen van verkeersregelaars. Of zoals wij ook hebben gemerkt, bijvoorbeeld de indeling van de route. En als organisatie moet je daar ook tegen kunnen. En inderdaad ook actie op ondernemen. Maar dan wel een actie in het positieve voor de hele wandeling.
1: Ja, leidt deze uitsluiting nou niet af van jullie boodschap die jullie nou willen overbrengen?
0: Nee, hij is alleen maar sterker geworden. We hebben de afgelopen dagen namelijk op de 5-kilometer route nog steeds geflyerd. En omdat wij niet meer meeliepen, konden wij dus veel meer met mensen in gesprek. En de verhalen die je dan hoort, ja, dat is gering en inslag.
1: Ja, wat hoort u dan zoal?
0: Dat er in Winschoten bijvoorbeeld heel hard wordt gereden. Dat mensen asociaal doen, ook tijdens de avondvierdaagse. Zijn meerdere malen bijna aanrijdingen geconstateerd op plekken waar geen verkeersregelaars stonden.
1: Vanavond houden we de Stichting Verkeersgroep Oldambt daarom een stil protest in Winschoten om dus aandacht te vragen voor die agressie tegen verkeersregelaars. Dankjewel voor de toelichting, Gwen Kleermans, verkeersregelaar. En zometeen een uitgebreid weerbericht van Harma. Kan alvast verklappen, het wordt warm. De details hoor je zo na Alex

0: Fever Dream. Ja, boven op de Martini-toren is het op dit moment al 21 graden. Maar dat gaat nog veel warmer worden, hè, Arma?
1: Ja, klopt. En het is niet alleen dat die temperatuur omhoog schuift, de vochtigheid is ook zo hoog. En ook deels te maken met, ja, hou daar de afgelopen nacht toch hier en door wat regen en alles opleveren. Ja, en dan is het gewoon wat klam en het is nooit echt aangenomen. Ja, en die temperatuur begon vandoor richting tropische weer met flink wat zon. En de wind doet rustig aan, zwak tot motor, komt het zuidelijke richting met 30 tot 35 graden. En op de Waddendoor is een stukje aangenomen met zo'n 26 graden. Vanochtend om een uur of 8 nog 27, 28 graden. En storig aan is ook dat de kans op regen en onweer groter wordt. Met mogelijk vergezeld van hogel, windstoot, zware windstoot. In lokaal kan er ook wateroverlast op treden. Maar het is maar wel een beetje de vraag van hoe veel en wanneer en of het überhaupt gaat komen. Het is wel een ding op dit moment. En de temperatuur vannacht als minimum 19 of 20 graden. Maar een dag met volop zon. De wind draait naar het noordwesten, zwak tot matig. En een wat minder hoge temperatuur. Een wat aangenomen met 25 tot 28 graden.
0: Ja, heel wat slagen onder arm dus voor het weer van later vandaag. Waar heeft dat mee te maken? Kunnen die buien dan in één keer spontaan ontstaan?
1: Ja, nou, de onstabiliteit is er wel. Er komt een voren. Dat is als het ware een soort van een scheidingslijn tussen de hogere en de legere temperaturen dichterbij. Tegelijkertijd, de stroming boven in de lucht is ook niet altijd hetzelfde als onderaan de grond. En er komt vanuit het noordwesten geleidelijk aan wat andere luchtsoort. Dat wil nog wel eens botsen. En tegelijkertijd wil dat ook wel eens verzorgen dat de buitenactiviteit inzakt. Dus ja, daar hangt nogal wat aan. Of het wel of niet de deur gaat met die buiten. Maar als ze komen, ja, dan kan ze toch wel wat zwolder weten.
0: We gaan het afwachten en we houden contact. Harma, dankjewel. Penso con sueño para

0: vrolijke muziek, hè. Op deze vrijdag, waar het tropisch warm gaat worden in Groningen. De Gypsy Kings waren dit en Valare, Nel Blu, Di Pinto Di Blu. De historische scheepswerf in Sappemeer heeft een oud Gronings schip gered van de sloop. Het schip werd al in 1928 gebouwd in Veendam. En wij namen een kijkje op het schip en spraken met Ipe Kopinga, die op het schip heeft gevaren en het ombouwde tot woonboot. Maar eerst vertelt Huub Dofferhof wat voor schip het precies is.
1: Dit is een Groninger bolschip. En ze noemen het ook wel een bol met boord. En die hebben we gevonden in Leeuwarden, bij een sloper. En we zijn getipt door Talsma uit Vraneker dat er een mooi scheepje lag wat misschien wel bij de werf in Sappemeer paste. De oude accommodatie die zit erop. En dat is er meestal, als we omgebouwd werden tot woonschip, dan werd dat er meestal als eerste afgehaald. Maar hier zit hij gewoon nog op. En ja, de deurtjes die zijn er wel uit. En ja, het is allemaal een beetje verwaarloosd. Maar dat kunnen we op de werf kunnen we dat wel weer helemaal in oude staat herstellen. Dat gaat wel lukken. En later is er een motor ingebouwd. Dus er zit ook een stuurstand op. En dat laten we zitten. Want dat hoort een beetje bij de evolutie van het schip eigenlijk. Hè. Het is natuurlijk als zeilschip gebouwd. In de 60e jaren is die omgebouwd tot motorschip. En de motor die staat er ook gewoon nog in. Dus, en die gaan we ook weer proberen aan de gang te krijgen. Dus ja, het is een heel groot project, zeg maar.
2: Wat deed je altijd met dit schip doen?
3: Ik heb er altijd met voor, maar ik heb er ook met passagiers voor. Naar Friesland. Daar was Schoonhoek aan boord en de kinderen van Schoonhoeken. Die waren dan aan boord. Er waren wel zo'n man of 10 op schip. Ja. En dan gingen we zomersdag zo gaar dat de bouw stil lag. Want ik werkte toen al in de bouw, begreep ik. Maar als dat stil lag, dan was het up, schip aan, motor aan, naar Friesland. Ik heb hem een omgrietje gegeven. Dat was mijn vrouw, maar die is nou pijnlijk overleden, hè? Net met een najaarswisseling.
2: Je hebt er ook altijd op gewoond, hè?
3: Ja, ik heb altijd op het schip gewoond.
2: Deed je er wel een bijzondere band met zo'n schip?
3: Ja, zeker, zeker. Ik vind het nou mooi dat er iets staat. Hartstikke mooi. Ik leuk dat ik hem weer terugkoop.
0: Prachtig. Volop nostalgie dus bij deze oude schipper van dat bolschip. Zometeen het NMS-journaal van 8 uur. En tot die tijd heerlijke muziek van Rob de Nijs. Zijn enige nummer 1 hit. Hier is Bangerhart.

0: Melkste Gunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar nou ja, dit is het nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
11: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
10: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
12: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot. En mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
10: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: En om 8:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid vinden dat jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Maar daar is Kalverboer het niet mee eens. Een stoet van honderden motorrijders stok gisteravond door de provincie om de laatste eer te bewijzen aan de verongelukte ongelukte Laura Prins uit Wedderveer. Zij kwam begin deze maand om het leven bij een motorongeluk in Duitsland. De massale deelname verraste nabestaande Erik Guikema.
2: We hadden 150 verwacht, maar ik denk dat we gewoon, je ziet het, we gaan ver over de 500, minimaal. Dus zij lag van boven mee en dat is waarvoor we het doen.
14: En de stichting Verkeersgroep Oldambt houdt vanavond een stil protest tijdens de laatste avond van de avond vierdaagse in Winschoten. Aanleiding is de toenemende agressie van weggebruikers richting verkeersregelaars. Volgens bestuurslid Gwen Kleermans zijn de verkeersregelaars er om iedereen bij evenementen veilig door het verkeer te loodsen.
15: En niet om verwensingen naar ons hoofd geslingerd te krijgen of in het ergste geval aangereden te worden.
14: Meer nieuws straks om 8:30.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Stefan Kosters.
24: Ja, een kerncentrale, vrouwengezondheid en een nationale hitteplan. Het zijn de onderwerpen die ik zo ga bespreken in onze nieuwsdiscussie.

0: uiteraard toepasselijke muziek hè, bij het weer van vandaag. Alba, Horio Noord en Summer Night City. Het is 8 minuten over 8 op deze vrijdag. Tijd voor onze nieuwsdiscussie. Ja, het was de week waarin gesproken werd over de komst van een kerncentrale naar onze provincie. Het is ook de week van de vrouwengezondheid. En sinds 2 dagen is het nationale hitteplan van kracht. Deze onderwerpen gaan we bespreken in onze nieuwsdiscussie, nu de week bijna achter ons ligt. Daarvoor zijn hier museumdirecteur Geert Pruiksma en Cunera Vassel van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Volgens een vertrouwelijk advies van netbeheerder Tennet lijkt de Eemshaven de enige locatie in ons land waar de 2 nieuwe kerncentrales technisch haalbaar zijn zonder enorme extra kosten. Andere locaties zouden afvallen door ruimtegebrek, netcongestie of hoge investeringen. En dat zorgt voor discussie, zeker omdat Groningen zich eerder juist tegen kernenergie heeft uitgesproken. Nou, laten we direct maar even uitzoeken hoe we hier in de wedstrijd zitten. Goed idee, volop inzetten voor kernenergie in Groningen?
2: Voor kernenergie, net tegen kernenergie natuurlijk in het algemeen. Omdat als we op kernenergie overstappen, dat is een schone energie, zegt men. Hè? Geen CO2-uitstoot. Maar we blijven wel duizenden jaren met de rotzooi zitten die beschermd moet worden verpakt. Dus ik ben sowieso tegen kernenergie.
0: Het maakt niet uit wat de reden is, sowieso tegen.
2: Ik heb ook geen alternatief, dat zeg ik er meteen bij. Behalve minder energie gebruiken.
0: Ja.
1: Ja, bij kernenergie denk ik nog steeds aan Chernobyl.
2: Ja.
1: Fukushima, dat is natuurlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden.
2: Nee.
1: Dus ik vind het moeilijk om dat te zien als een veilig alternatief. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat wat dat betreft er enorm veel verbeterd is in de afgelopen decennia. Dus eigenlijk weet ik niet meer precies zelf waar ik sta in die kernenergiediscussie. Als je het dan hebt over kerncentrales in de Eemshaven, ja, dan zijn er natuurlijk wel meerdere argumenten om daar vraagtekens bij te zetten. Het eerste plaats natuurlijk dat het aardbevingsargument. Groningen is al jarenlang als windgewest gebruikt. En ja, dan gaan we daar ook nog iets neerzetten waar we niet op zitten te wachten. Ander argument is, werelderfgoed Waddenzee grenst aan de Eemshaven. Alles wat in de Eemshaven wordt aangelegd, sowieso moet er al natuurcompensatie voor. En dan ga je daar zoiets neerzetten. En in Japan hebben we dus gezien wat er kan gebeuren bij een natuurramp. Ja, dan ga je met je werelderfgoed. Dus dat vind ik ook nog wel een argument. Ja, en verder wat jij ook al noemt, inzetten op andere vormen of op duurzamer energie. En ja, als je op kernenergie gaat verlaten, misschien dat je daar dan minder energie in stopt, om maar even in die taal te blijven. Dus ik vind het een heel lastig probleem.
2: Ja, het wordt een beetje een centenkwestie. Daar ben ik een beetje bang voor. Hè? Want de PON wordt genoemd als argument omdat de Eemshaven veel minder investeringen zou kosten. Ja. Dan gaat het om miljarden.
1: Ja, omdat je daar dan meteen op het net zit. Hè?
2: Ja,
1: ja. En dat is in Zeeland niet het geval.
2: Nee. En wat ik ook begreep, maar ik weet niet of dat klopt, dat er in Zeeland die kerncentrales welkom zijn. Dat ze er daar klaar
1: zijn. Ja, dat is zo. Ja. De provincie Zeeland heeft ook gezegd dat ze het willen hebben. Ja, en provincie Groningen heeft natuurlijk gezegd, nee, willen wij niet. Dan was dat het vorige college van, of de vorige coalitie. Dus hoe dat na volgend jaar is nog maar afwachten.
2: Ja.
0: Maar, het is extra opmerkelijk dat dit nou naar buiten komt dan, in dat rapport van Tennet.
1: Ja, daar worden ook allerlei theorieën over gespuit. Komt het expres naar buiten? Weet je, het is natuurlijk
2: gelekt.
1: Een nog vertrouwelijk rapport. Het is in opdracht van het ministerie. Dus Tennet doet dat in opdracht van het ministerie en dan lekt dat uit. Er zal vast wel een doel achter zitten, denk ik eigenlijk.
0: Wat was het eerste wat je dacht toen je dat nieuws hoorde?
1: Potverdrie zijn we weer en dan een heel lelijk wiel. Ja, dat is mijn persoonlijke mening. En als ik er wat meer uitgezoomd naar kijk, dan, wat ik net al zei, dan weet ik het niet precies.
2: Je wordt een beetje wantrouwend, hè? Want ik herinner me de woorden van minister Hermans. Maar ik dacht ineens van, ze zei van, als het aan mij ligt, hè, dat is geen afspraak of geen toezegging of niks. Als het aan haar ligt, toen dacht ik, ja, wat kunnen we daar eens mee? Want daar koers je op, maar dat blijkt dus achteraf onterecht.
1: Ja, het kabinet heeft gewoon gezegd, we willen het niet daar.
2: Nee.
1: En we gaan het alleen maar onderzoeken om juridisch sterk te staan. Als een andere plek waar we het aan toewijzen bezwaar gaat maken.
2: Ja. Ja. En wat ik ook wonderlijk vond, was die pagina grote advertentie in de krant. Hè, alsof het toch weer een maatschappijbrede discussie moet gaan worden.
1: Ja, misschien hadden we toch wel meer nattigheid moeten voelen direct al.
2: Ja.
1: Dat is toch een beetje wat dat betreft zand in de ogen laten strooien.
2: Maar ook daar probeer ik dan uit te zullen met te denken, nou, ze staan er nog niet.
1: Dat is waar.
0: En dat duurt vaak ook heel erg lang voordat ze er weer staan.
1: Er komt maar nog wel één ding te binnen trouwens bij die hele discussie. Ik weet niet, Geert, jij bent wel aardig wat jonger dan ik. Maar ik liep vroeger met zo'n butte rond. Kernenergie is geen dode waard.
2: Ja, klopt. We hebben
1: nog zo'n hele grappige woordspeling. Hij ligt vast nog wel ergens in een laadje.
2: Ik vraag me af of wij veel in leeftijd schelen. Maar ik herinner me als de dag van gisteren Tsjernobyl. En ook dat het tot bij ons in de straat op het Friese platteland bijvoorbeeld meer miskramen plaatsvonden. Dat heeft de huisarts ook letterlijk gezegd. Dat er,
1: na Tsjernobyl?
2: Ja, de maanden daarna vrij veel miskramen. Dus dan realiseer je inderdaad hoe riskant het kan zijn. En we zijn, zoals je net zegt, inmiddels 40 jaar verder. Maar tegelijkertijd is het niet de vraag, gaat het mis of gaat het niet mis? Maar het zal ooit een keer ergens misgaan.
0: Ja, we gaan verder met het volgende onderwerp. Want voordat die kerncentrales hier staan, zijn we heel het jaar er verder.
2: Ja, een jaar of 15 geloof ik.
0: Ja, dat is minimaal. En zoveel tijd hebben we niet, dus we gaan door met het volgende onderwerp.
1: Okay.
0: Het UMCG investeert in onderzoek naar verschillen tussen man en vrouw in de gezondheidszorg. Jarenlang was het mannelijk lichaam vaak de norm in medisch onderzoek. Terwijl steeds duidelijker wordt dat vrouwen andere klachten, symptomen en behandelreacties kunnen hebben. Onderzoekers stellen dat die ongelijkheid niet langer uit te leggen is. Wist je dat, Cunera, dat je als vrouw dan met klachten al met 1-0 achter staat bij de huisarts?
1: Ja, dat gevoel heb ik trouwens helemaal niet. Ik kom overigens heel zelden bij de huisarts. Maar ik heb zelf het gevoel niet. En ik denk dat heel veel vrouwen dit wel wisten. En daarom is het ook heel goed dat er nu rugbaarheid aangegeven wordt. En dat UMCG zo'n week van de vrouwengezondheid organiseert. Zodat iedereen zich daarvan bewust is. En iedereen in de zorgsector van, even opletten. Het is niet allemaal zoals het is in een mannenlichaam. Dus heel goed die extra aandacht hiervoor.
2: Ja, wat je zegt, vrouwen weten dat al, maar er lopen ook heel veel vrouwen als medicus rond in het ziekenhuis. Hè, die wisten dat natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Alles was eigenlijk wel bekend, denk ik. Ik ken iemand die een aantal hartinfarcten gehad heeft. En toen werd er meteen gezegd, bij dames heb je hele andere klachten dan bij heren. Dus ze keken er ook anders naar.
1: Ja.
2: Het krijgt nu alleen een gezicht, zou je kunnen zeggen. Het wordt onderzocht. Het verraste me wel dat dat pas nu aan de orde komt en niet 40 of 60 jaar geleden. En ik ben dus het internet ingedoken om te kijken waar komt het nou vandaan. En toen bleek dat onder andere Aletta Jacobs zei dat de vrouwen evenveel rechten moeten hebben als mannen. Dan ging het om stemrecht en alles. En zij zei, ze herhaalde altijd, het enige verschil tussen vrouw en man is dat een vrouw een baarmoeder heeft. En dat is een van de pijlers waarop dit hele medische systeem gebouwd is.
1: Oh jee, dus hebben dit allemaal aan Aletta Jacobs te danken.
2: Deels. Oh. Dus dat vond ik wel heel grappig.
1: We hebben
2: grappig
1: een heel ander licht op haar.
2: Ja. Gelijkheid tussen man en vrouw heeft dus ook zijn consequenties gehad in de medische behandeling.
1: Nou ja, interessant.
2: Dus dat vond ik wel heel leuk, ja.
0: Ja, is dit dan een medisch probleem of een maatschappelijk probleem, als ik hier nou zo over nadenk?
1: Allebei
0: misschien dan.
1: Ja, allebei inderdaad. Ja, ook maatschappelijk. Ja.
2: Nou, als je het hebt over het ziek melden op het werk bijvoorbeeld, dat bij dames het vaker mentale problemen zijn dan bij heren. Dat zit ergens in de 30 tot ergens in de 40. Bij dames, bij heren ergens in de 30. En bij dames zijn die mentale problemen vaak te verbinden aan de geboorte van het eerste kind bijvoorbeeld. Hormonale kwesties, overgang, et cetera. Nou, als je dat in kaart brengt, dan weet je ook waar je op kunt koersen met z'n allen.
1: Oh.
2: Ja. Daar kunnen we ook maatschappelijke problemen mee voorkomen.
0: Zeker, ja. Want het speelt al heel lang. Hoe kan het dat zoiets dan heel lang onder de radar blijft? Dat er nu pas.
1: Nou, misschien omdat er vooral mannen dokter waren. Hey. Omdat er vooral mannen dokter waren. Ja. En dat is natuurlijk nu niet meer zo. Hè? Je ziet enorme verschuivingen in de collegezalen bij medicijnen zitten. Volgens mij nu zelfs voornamelijk vrouwen. Dus vrouwelijke studenten. Dus ik denk wel dat het daarmee te maken heeft.
0: Over 10 jaar hebben we deze week niet meer nodig?
1: Nou, dat zou me zo kunnen.
2: Hopen. Nou, een heel concreet voorbeeld daarvan, dat zag ik voorbij komen bij het UMCG. Dat zijn protheses bijvoorbeeld. Dat die heel vaak op mannelijke lichamen worden ontworpen. En die passen bij dames gewoon simpelweg niet.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is wel heel logisch om dat als eerste aan te pakken.
0: Iets wat snel moet veranderen. Dan gaan we misschien wel naar het gesprek van de dag. Ja, de verwachting is dat we vandaag boven de 30 graden uitkomen. We doen daarom ook rustig aan. Dat is ook een van de adviezen in het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Goed dat het er is.
2: Ja, zeker. Want we willen alles tegenwoordig weten. We hebben overal een app voor. We downloaden van alles en nog wat. Dus ook dit. Het is logisch dat de voorspellingen zijn steeds beter en scherper volgens mij. Dus het is goed om te weten waar we op kunnen koersen. Daarnaast geeft het ook een aantal protocollen. waar ik als museumdirecteur ook prachtig op kan koersen. Ik kreeg gisteravond al appjes van vrijwilligers. Gaan we nou morgen wel open, want het is 30 plus. En toen zei ik, nou, code geel gaan we open. Maar dan zetten we een bakje water neer voor de gasten die met een hond komen. En bij code rood gaan we pas dicht.
1: Ja,
3: wij zijn niet een beetje overdreven.
2: Ja, en ik dacht even aan mijn buurman die ziek is. Heeft hij nog voldoende flesjes mineraalwater? En dit en dat. Dus het zet je toch even aan het denken. En er komt een aantal automatismes even in werking. Dus ik vind het heel handig.
3: Ja, een nationaal hitteplan. Ik denk dan ook direct aan een crisis. Is dat niet, bij die woorden? Ja, maar is het dan niet direct heel overdreven?
2: Ja, maar die overdreven reacties die zien we natuurlijk op de sociale media. Dus de enige plek waar die crisis uitbarst, dat is daar. Mensen die er ergens boos over zijn. En dan denken, ja, als je er niks mee hebt, trek je er ook niks van aan. En gaan gewoon in de volle zon liggen bakken. Zoek het maar lekker uit. Maar voor mij als museumdirecteur is het echt heel handig.
3: Ja, hou jij er ook rekening mee, Cornelia?
1: Eigenlijk vind ik dat in het Nationaal Hitteplan, ik heb gisteren nog even goed bestudeerd, dat er allemaal dingen in staat die we altijd moeten doen. En die we misschien niet altijd doen. Dus daarom vind ik het ook goed dat op deze manier er weer extra aandacht voor is. Maar let wat beter op je bejaarde buurman. Drink genoeg. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je elke dag moet doen. Ook als het niet boven de 30 graden is.
3: Ja, ik zag die punten voorbij komen. Ik denk, je kan toch ook gewoon logisch nadenken?
1: Ja, maar soms moeten mensen er toch even op geattendeerd worden. En misschien dat ze het dan wel niet alleen doen als het boven de 30 graden is, maar ook volgende week als het weer 20 graden is.
2: Het is jammer dat het gezegd moet worden, eigenlijk bedoel je. En daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Ja. Ja, wordt extreme hitte dan misschien onderschat in ons land?
1: Nou ja, het is wel iets nieuws natuurlijk. Hè. We zijn, tenminste, ik heb wel het idee. Ik weet nog precies het moment waarop het boven de 40 graden ging hier in Groningen. En waar ik was op dat moment. Ja. Dus dat is wel iets unieks. Het was een jaar of 5, 6 geleden volgens mij. Maar ik was in zwembad de Parrel trouwens. Of nee, niet de Parrel, heet het? Dat openluchtbad.
2: Papiermolen. Mooiste zwembad in.
1: Beste plek om te zijn op dat moment. Ja. Maar iedereen keek naar die thermometer op die paal. Hè? Ja, Je weet wel. En toen 40. En toen ging er zo van wow.
2: En over leeftijd gesproken. Ik herinner me ook dat we in mijn studententijd in september buiten zaten. En dat we dat best wel bijzonder vonden. Terwijl het de normaalste zaak van de wereld is. Ja.
3: Bijzonder. En vandaag wordt het ook warm. Niet zo warm. We gaan 30 graden, misschien wel hoger. De details zometeen natuurlijk van Harma. Tot slot pakken we nog even het lopend vuur erbij. Zondag is het Vaderdag. En de stelling van vandaag is, bij ons thuis vieren we Vaderdag. Geert?
2: Ik ben heel blij dat het op Radio Noord werd aangekondigd, want ik was het vergeten.
3: Okay.
2: En wat je zegt over voor elkaar zorgen en dit en dat. Als ik mijn vader vraag of hij nog ergens behoefte aan heeft of ergens gezelligheid uithaalt, dan zegt hij, ja, ik geniet volop van het leven, ik heb niks nodig. En dat hoef je ook niet uit te spreken, dat je op elkaar gesteld bent en elkaar graag opzoekt. Dus mijn ouders allebei vinden het niet nodig.
3: Ja, kunnen jullie vast vroeger ook wel een asbak gekleid?
1: Ongetwijfeld, ja. En mijn vader is helaas overleden, maar heel eerlijk gezegd zitten vader en moederdag best hoog in mijn irritatiezone.
2: Waarom? Irritatiezone?
1: Ja, want ik vind het hartstikke leuk met kinderen op de kleuter of de basisschool. Ja. Prima, en die kleine vroeger een asbak en nu een pennenbak. En hartstikke leuk. Maar daarna wordt het toch ook iets heel kunstmatigs.
2: Ja.
1: Dus wat dat betreft, thuis doen we er ook niet aan. Mijn zoon heb ik al tijden geleden gezegd van, jongen, voor mij hoef je echt niet apart iets te doen op moederdag of op vaderdag. En dan doet hij dat ook niet.
2: Nou, mijn moeder zei dan, hij lief, nou ook geen boeket hoor, pluk maar wat bloemen in de bed.
3: Ja. Maar het is toch mooi om op zo'n dag wel even uit te spreken.
1: Ja, dat is prima, maar het heeft toch iets van, ik hoorde jou vanochtend met zo'n bloemist, hè, dat iedereen weer moet rennen en dingen kopen en zo. Ja, spreek het gewoon elke dag uit en pluk een bosje bloemen voor je moeder.
2: Ja,
3: het is iedere dag vaderdag en moederdag.
2: Wat mij betreft.
3: Dank zeg ik tegen Cunida van Selm en Geert Bruiksma. Fijn dat jullie er waren. En wil je nou ook meepraten in ons lopend vuur? Dat kan altijd, hè, door te appen naar 050-3188-288. Of stem op onze stelling. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Dat kan via de app en website van RTV Noord. En nu op de radio muziek van Thea Rienes. Hey, doe.
4: Radio Noord. 92, 93, 94, 94, 94. Ja. 96, 97, 98.

0: Pepe.
1: Ja.
0: Maar dat is jouw schelen ook.
1: Aha. Ga je doen? Heeft die neus af en boven? Aha.
0: Dan wordt het geen minister schelen, maar het schelen met een mooie schrijf. Aha. Ga je doen?

0: op. Aha. Hey, doe. En zijn kop uit zijn envelop. Aha. En wat geeft je niks als heel baan scheelt en de mooiste uit. Aha.
1: Hey, doe. Maar is hij krom en pom?
0: Aha. Hey, doe. En die oor zit ook kloot. Aha. En wat geeft je niks als heel baan scheelt en de mooiste uit. Aha.
1: Aha, aha. Ja, ja,
0: ja, ja.

0: Mixed Emotions. Ja, die heb ik ook wel eens. En die krijgen wij misschien zometeen ook wel weer. Want het is bijna tijd voor Noordnieuws van 8:30.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ik heb veel pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is iets na 8:30. Dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
9: Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer noemt het onbegrijpelijk dat het verscherpte toezicht op jeugdbescherming Noord wordt opgeheven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid stelden het verscherpte toezicht een jaar geleden in, nadat bleek dat jeugdbescherming Noord niet voldeed aan bijna alle normen. Maar begin deze maand oordeelden de inspecties dat jeugdbescherming Noord voldoende verbeteringen had doorgevoerd om het toezicht te beëindigen. De kinderombudsvrouw heeft daar felle kritiek op. Ze vindt dat de belangen en ervaringen van kinderen en ouders veel zwaarder moeten meewegen dan nu het geval is. Volgens Kalverboer is de situatie bij Jeugdbescherming Noord tekenend voor bredere tekortkomingen in het toezicht op jeugdzorginstellingen. Er is nog weinig bekend over de dood van het echtpaar uit Meerstad. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun woning. De tienerdochter van het stel is als verdachte aangehouden. Experts noemen de zaak uitzonderlijk. In dit soort gevallen zal justitie proberen vaat te maken, zegt deze jeugdrechtadvocaat bij de NOS.
10: Minderjarige verdachten worden, in zekere zin zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
9: Het meisje zit in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Stichting Verkeersgroep Oldambt houdt vanavond in Winschoten een stil protest in Winschoten om aandacht te vragen voor agressie tegen verkeersregelaars. Ze zeggen hier steeds vaker mee te maken te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om discussies, scheldpartijen en aanrijdingen van verkeersregelaars door automobilisten die het niet eens zijn met wegversperringen. Bestuurslid Ben Kleermans probeert de toenemende agressie te verklaren.
11: Toch wel dat mensen een korter lontje hebben zodra wij op de weg staan. Mensen gaan sneller in discussie met ons. Worden sneller agressief verbaal en in het ergste geval stapt iemand ook daadwerkelijk uit. Ik heb het vermoeden dat dat eigenlijk is gekomen na de coronaperiode. Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten en hebben daarna gewoon een korter lontje ontwikkeld. Een woordje als nee, dat is al een trigger voor mensen tegenwoordig om agressief te worden.
9: Groningen, Drenthe en Overijssel zetten 50 miljoen euro opzij voor de komst van de Neder-Saxenlijn. Het geld is bedoeld om aan Den Haag te laten zien dat de hele regio langs de Neder-Saxenlijn zeer serieus is wat betreft de komst van de spoorverbinding. Daarnaast wordt het geld besteed aan plannen om het gebied langs de lijn verder te ontwikkelen. Drenthe staat garant voor de bijdrage van de regio. De drie provincies bepalen later wie welk deel van de 50 miljoen betaalt. Het kabinet trok vorig jaar al 2,1 miljard euro uit voor de Neder-Saxenlijn. De brandweer van Delfzijl moest gisteravond 2 keer in actie komen om een dier uit een sloot te redden. Langs de Eeuwerdeweg tussen Delfzijl en Appingedam was een koe in de sloot beland. Een voorbijganger zag het dier in het water liggen en waarschuwde de brandweer. Die heeft de koe met een kraan uit de sloot gehaald. Even later kwam een melding binnen van een Amazone die in het Biesme Bos met haar paard in de sloot terecht was gekomen. De vrouw kon zelf uit de sloot komen, maar de brandweer was nodig om het paard er weer uit te krijgen. Met hulp van omstanders wist de brandweer het dier het op het droge te krijgen. En een oud Groninger bolschip is door de historische scheepswerf in Sappemeer gered van de sloop. Het schip werd in 1928 gebouwd in Veendam en krijgt nu een opknapbeurt. Huub Dofferhof vertelt wat er zo bijzonder is aan het schip.
12: De oude accommodatie die zit erop. En dat is er meestal, als ze omgebouwd werden tot woonschip, dan werd dat er meestal als eerste afgehaald. Maar hier zit hij gewoon erop. En ja, de deurtjes die zijn er wel uit en ja, het is allemaal een beetje verwaarloosd. Maar dat kunnen we op de werf kunnen we dat wel weer helemaal in de oude staat herstellen. Hoor. Dat gaat wel lukken.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En mocht je al buiten zijn geweest, dan weet je het. Het is warm buiten. Maar wat gaat de rest van de dag eigenlijk doen? Je hoort het zo in een uitgebreid weerbericht van Harma.
13: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.

0: mode op zijn mooist.
1: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
0: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ochtendploeg
3: met Stefan Kosters.
2: Goedemorgen, dit weekend hebben archeologen jouw hulp nodig hoor, om de grond van de Grote Markt te onderzoeken. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo naar de Fine Young Cannibals.

0: gek van te worden. She drives me crazy, the fine young cannibals, hoorde je op Noord. Ja, misschien is het wel een droom die uitkomt. Komende zaterdag, dus morgen, mag iedereen die dat wil meehelpen met archeologisch onderzoek. In de Kreupelstraat in Stad staan dan grote zakken met grond van opgravingen op de Grote Markt uit 2022. En die grond moet dus nog onderzocht worden. Ik ga erover verder praten met Felicia Kalkman, archeoloog bij de gemeente Groningen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nou, normaal gesproken staan natuurlijk grote hekken, hè, om zo'n archeologische vindplaats. Met goede redenen natuurlijk. Maar morgen is dat niet het geval, hè?
1: Klopt. Vandaag zijn de Nationale Archeologiedagen begonnen. Die zijn elk jaar, dat zijn themadagen waar het publiek archeologie kan ontdekken. En we hebben daarvoor een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Zo waaronder morgenochtend aan de Kreupelstraat.
0: Ja, want hoe gaat dat precies in zijn werk morgen?

0: Morgenochtend hebben wij vanaf 10 uur een aantal archeologische bigpacks van de opgraving in Grote Markt uit 2022 staan. Dat zijn bigpacks met archeologische grond uit de middeleeuwen. En dan kunnen mensen langskomen en emmen vullen met grond, het uittroffelen met een archeologische troffel, het vervolgens wassen. En dan kun je het voorleggen aan de archeologische experts die er zitten.
1: Oh, maar er komt dus echt, die grond is echt uit de middeleeuwen en daarna niet meer aangeraakt.
0: Klopt, klopt. Tijdens archeologisch onderzoek kunnen we niet alles onderzoeken. Dus mijn collega, je kent vast wel stadsarcheoloog Gert Kortekaas, die heeft toen voor gezorgd dat we een paar van die zakken met archeologische grond hebben opgeslagen, zodat we dat juist kunnen delen met andere mensen in plaats van archeologen alleen. Dus we hebben er verder ook niet naar gekeken. En dat kan zomaar vol zitten met van allerlei vondsten. En voor mij is het ook een verrassing wat erin zit.
1: Ja, want wat zou erin kunnen zitten?
0: Dierlijk bot, stukjes van die grote bakstenen uit de middeleeuwen, van die kloostermoppen. Er kan een stuk aardewerk in zitten, muntjes, ringen. Nou, noem maar van alles op.
1: Ja, want jullie hadden dus helemaal zelf geen tijd om dat te onderzoeken.
0: Nou nee, je hebt niet zeg maar alle. Je hoeft niet alle grond te onderzoeken om het complete verhaal duidelijk te krijgen. En dat kan ook niet altijd met de ontwikkelingen die er spelen. Want soms staan we er bij herinrichtingen van straten, soms bij bijvoorbeeld aanleg van een fietspad van Assen naar Groningen of nieuwbouw van wijken. En dat moet ook binnen een bepaalde tijdsperiode. Dus we doen in ieder geval hetgene wat we echt nodig hebben om het verhaal duidelijk te krijgen. Maar er ligt uiteraard veel meer.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen als archeoloog dat juist die grond op de Grote Markt juist zo interessant is. Want daar komen al honderden jaren allemaal mensen samen. Daar moet toch veel in zitten, zou je zeggen.
0: Zeker, zeker. Al vanaf de steentijd waren er al mensen in het midden van de binnenstad van Groningen. En ook in de middeleeuwen. Dus uiteraard, mensen gooiden vroeger hun afval zeg maar gewoon op straat. Want je had geen riool. Dus als je beker kapot ging, ja, dat ging niet echt snel repareren. Dan kocht je een nieuwe. Dus je gooide je dan neer. Soms verloor iemand een keer een stukje geld, een munt. Of zijn pelgrimsinsigne bijvoorbeeld. Of ze aten een keer een kippenboutje en ze gooiden dat weg. Dus ja, het zit hartstikke vol in de binnenstad.
1: Ja, dus de wegwerpmaatschappij is van alle tijden.
0: Ja, wel een beetje, maar nu is het wel iets extremer, denk ik.
1: Ja, er is nog veel meer te doen, want dit evenement, je zei het al, is onderdeel van de Nationale Archeologiedagen. Je bent zelf ook nog gids bij een wandeling die ook morgen plaatsvindt, hè?
0: Klopt. In de ochtend hebben we twee wandelingen langs de vestingwerk van de Helpenlinie. Dat begint om 10 uur en eentje om 11:30. Daarvoor moet je wel even aanmelden via ons e-mail van de gemeente. Maar dat kun je vinden op de website. En dan vandaag kun je al naar het open depot. Want we hebben nog een gemeentelijk archeologisch depot. En daar kunnen mensen al vanaf 12:30 tot 4:30 terecht. En dan kan je een rondleiding krijgen. Je kan workshops volgen voor dierlijk bot herkennen, keramiek plakken en tekenen van archeologische vondsten. En vanaf 3:00 hebben we ook nog een vondstenspreekuur met een aantal specialisten. Dus als je zelf iets in de achtertuin hebt gevonden, dan kun je langskomen om te laten checken door de archeoloog.
1: Kijk, mocht je van archeologie houden, dan kom je de komende dagen wel aan je trekken. Dankjewel, Felicia Koopman, adviseur archeologie bij de gemeente Groningen. En de wandeling langs de Helpenlinie is dus morgenochtend. Het schatgraven bij de Martinitoren is morgen tussen 10:00 en 4:00.

0: je hoorde het bent Somjeu, wat vrij vertaald vanuit het Frans betekent zijn beste. Oh. Nou, dit was misschien wel zijn beste. Dark Before the Dawn. Ja, gaan we direct door naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we werden zojuist eventjes gebeld door iemand. Mm-hmm. Serge, die sprak de beste meneer. Was
2: ja, Jan de Hubo, die hebben we wel vaker over in de uitzending gehad. Die had ook zijn eigen regenmeting gehad. Die is er zelf nog wakker van geworden van het hevige weer. 32 millimeter.
0: Dat is veel.
1: Ja, ik zag
2: in Pekel.
1: Ja, in Pekel. Ik zag inderdaad wat verschil. Maar er zit, ik zag hier inderdaad een meting van 25 mm en een van 12. En allemaal in, rondom Nijpekel. En ik kreeg ook inderdaad nog wat andere meldingen. Scheemde had 11 mm overloop naar Veendam 18. Alteveer 20 en in Winschoten 28 mm. Maar wat meer boven de A7, om zo maar te zeggen. Door is het eigenlijk wel orenschier druk bleef. Maar dan bleef het bepaald tot een halve millimeter. Nou, ik had zelf hier in Obrouw 3,5 millimeter. Dus ja, het is nogal verschil, maar dat is juist met buiten. En dat is hetzelfde verhaal voor vernomen met vannacht van op sommige plekken valt praktisch niks. En ander kreeg gewoon de volle loading. Ja, en dan is het ook nog de vraag tot in hoeverre dat het deur zet. Want de stroming op hoogte is anders dan hier onderaan de grond. En dat zit hem ook dus precies in die temperatuurverschil en dus ook de mogelijke onstabiliteit die aanwezig is. Ja, en maar in ieder geval, waar wordt het? Want het is op dit moment flink wat zon. En inmiddels in de provincie 21,5 tot 22,5 groot. L in Limburg heeft inmiddels 26 graden op de thermometer. Nou, die gaat over een paar uur al dik over de 30 graden neer. Nou, wie komt uiteindelijk uit tussen de 30 en 35 graden? En op de Waddendoorn moet je weten voor wat verkoeling met 26 graden. Den loten vanmiddag vernomen en vanavond wordt de kans op regen en onweer groter. Mogelijk vergezeld van hoge windsteun, lokaal wat er overlast. Voor de rest opklooten 19 of 20 graden als minimum. En morgen volop zon. De wind zwakt tot matig, komt uit westelijke regens en een wat legere temperaturen met 24 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Word je nou ook heel erg enthousiast als je dan zo het weerbericht mag vertellen? Over...
1: Ja. Want dat is altijd spannend, nou, omdat het weer zich gedroogt in dit soort situaties.
0: Dat dacht ik al. Ik hoorde enthousiasme al in je stem. En dat betekent dus dat jij ontzettend excited bent.
1: Ja, absoluut.
0: Daarom speciaal voor jou, I'm So Excited van de Pointer Sisters.

0: heerlijk, hè? Die muziek van James Blunt, Op Noord. Je luistert naar De Ochtendploeg. Bij ons loopt het vuur gaat over Vaderdag. Stemmen kan natuurlijk op onze site en in de app. En er komen bijzondere reacties al binnen, hoor, op onze stelling. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Zometeen meer erover na het NOS-journaal van 9 uur.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG.
8: Je luistert naar Groningen 1.
9: Het is nu 9 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
11: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
10: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
12: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
10: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
18: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
19: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
18: Oh ja?
19: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
18: Klinkt goed.
20: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
21: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
26: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: 10 over 9 op Groningen 1. The Eurythmics en Would I Lie to You?
1: Het is vandaag vrijdag 19 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Linda.
1: Ja, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, Marita Omen is inmiddels al in de studio aanwezig en vertelt ons alles over de landelijke Open Imkerijdagen. Flip Strootman reist af naar Amerika om onze voetbalsterren te supporten tijdens het WK voetbal al daar. En boswachter Margot Meendering vertelt ons alles over de midzomernachtwandeling die aanstaande zaterdag in de Sellingen Bossen en Terborg gaat plaatsvinden. En Engel Morderman die neemt afscheid van de politiek en emigreert naar Servië. En hoe dit zit, dat horen we dus straks. En Flip Heuving vertelt ons alles over de renovatie van de tennisbanen in Sellingen. Ja, en het is vrijdag, hè, dus het is ook gewoon weer tijd voor de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is dit keer The Beach Boys met Kokomo. Plaatje 2 is Justin de Wild met Cheerio. En plaatje 3 is Juanes met La Camisa Negra. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is ook bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: Susan Vega en Luca op Groningen 1.
1: Ja, het is warm vandaag, Jan.
0: Het is inderdaad warm, ja. Dus het is een understatement. Dat echt die airco in de studio doet nog niet veel.
1: Nee, misschien moeten we hem toch inderdaad ietsje koeler zetten. Ach ja, en misschien ook wel niet, want anders krijgen we buiten...
0: We krijgen buiten straks zo'n klap.
1: Ja, dat moeten we ook niet willen, inderdaad. Maar goed, het is dus warm vandaag, dat wisten we natuurlijk al. Vanavond komt er ook wel weer slecht weer aan. Dus de kans op een onweersbui is ook heel duidelijk aanwezig. Maar dat betekent dus ook dat bepaalde evenementen... ja, misschien afgelast worden of gewijzigd worden. Nou ja, we hebben al het een en ander... gehoord wat gaat veranderen. Mocht je nou echt dingen op de planning hebben staan vandaag of morgen, of nou ja, kijk in elk geval even. Bij ons op de website www.westerwoldeactueel.nl of op www.groningen.nl. Daar hebben wij Groningen1.nl. Heel goed. Daarom ben je er ook gewoon bij. Hè?
0: Ik bedoel, is dat het?
1: Ja, toch of niet? Ook.
0: Goed.
1: Maar inderdaad, www.westerwoldeactueel.nl en www.groningen1.nl. Daar is het laatste nieuws te vinden. Met betrekking tot de weersomstandigheden. Dus hou het in de gaten.
0: Ja, en als je erop uitgaat, drink genoeg, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk al even gehoord deze week... hoe we ons moeten gedragen in het warme weer. Kleed voldoende aan, vind ik lastig, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja, maar ik snap het wel.
1: Ik snap het ook.
0: Ja.
1: En blijf vooral uit de zon, dat is ook belangrijk. Maar inderdaad dus, voor het laatste nieuws, check even de website. Ja, helemaal goed.
0: Dat doen we zo. En nu eerst door met muziek van Barry Manilow en Copacabana hier op Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 11 en 12 juli openen imkers door heel Nederland hun deuren tijdens de landelijke Open Imkerijdagen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. We spreken met Marita Omen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom bij ons in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Ja, Open Imkerijdagen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, dat is het moment om eens bij een imker in de kast te komen kijken. We zien allemaal de bijen om ons heen, maar wat erachter schuil gaat, daar hebben de meeste mensen geen idee van. En we horen toch wel van veel mensen dat ze er nieuwsgierig naar zijn. Dus wij gooien onze deuren open en kom.
1: Je bent zelf dus ook imker?
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, ik had eigenlijk helemaal niks met bijen. Maar ik had een keer van iemand een boek gekregen. Dat heet Honeybee Democracy. En dat gaat over het besluitvormingsproces van bijen als ze gaan zwermen. Want dan moeten ze een nieuw huisje gaan zoeken. Dus ja, er moeten allerlei, daar stond ik helemaal niet bij stil, activiteiten ondernomen worden om te beslissen, hey, waar gaan we heen? En ik had dat vooral uit management oogpunt gelezen. Maar ik las toen gewoon hoe een bijenvolk functioneert. Wat er allemaal bij komt kijken. Ik was er zo gefascineerd door. Ik was toen lid van een moestuinvereniging. En daar bleek ook een imker te zijn. Dus ik gevraagd of ik een keertje mee mocht lopen. Nou, echt. Die ochtend, het was gewoon geweldig. Die man die vertelde er zo enthousiast over. Maar ook om in die bijenstal te zijn. Toen dacht ik ga de cursus volgen. Dus bij de Nederlandse Bijhoudersvereniging, de afdeling Amstelveen, heb ik de cursus gedaan. Maar nog steeds met het idee, dat is voor kennisvergaren. Ik ga niet zelf imkeren. Maar goed, die imker die had soms assistentie nodig, dus ik hielp wel eens. En dat was wel heel leuk. En aan het eind van het seizoen had ik ook twee volken. Ik dacht, nou, ga ik daarmee verder en die imker verder helpen. Maar in december van dat jaar, 2024, is hij plotseling komen te overlijden. En toen kwam vanuit de moestuinvereniging al snel de vraag, wil jij het niet overnemen? Nou, dat vond ik nogal wat, want ja, dat was zo'n toegewijde man en hij had zoveel opgebouwd en dan kom ik als beginner. Maar ja, ik dacht ook, ik moet de legacy ook voortzetten op de een of andere manier en dit is een kans die je niet af mag slaan. Dus ben ik vorig jaar dus voor het eerst als zelfstandig imker begonnen. En laten we zeggen dat het een heel leerzaam jaar was. Bert was ook, zo heette de imker, Bert Burgers, een hele actieve man in het uitdragen van van zijn kennis over bijen, hoe belangrijk ze zijn. En hij stond op allerlei marktjes en zo, dus dat ben ik ook gaan doen. Ik had nog geen honing, maar toen ben ik me ook gaan interesseren voor andere producten van bijen, zoals bijenwas, propolis. Nou, en zo ben ik helemaal in die bijenwereld gezogen. Hebben wij een huis hier in Vlagtwedde gekocht. Ik kom van origine. Ik heb hiervoor in Almere gewoond. We gingen hier naartoe. Ik dacht, ik moet ook meteen contact leggen met de MBV-afdeling hier. Westerwolde heb ik gedaan. En ik kwam hier en toen zijn we gelijk begonnen met organiseren van de open dagen.
1: Ja. Mooi.
2: Ja.
1: Ja. Hoe ziet een dag van een imker eruit?
2: Nou, in deze tijden, zoals nu het zo warm is en druk van onweer, rustig. Want dan ga ik niet naar de bijen, want de bijen vinden dit ook allemaal niet zo leuk. Maar normaal gesproken, ik ga het liefst 's ochtends zo tussen 10 en 11 ga ik naar de bijen. Ga ik vooral even kijken hoe het ervoor staat. En dat zie je gewoon door een raampje uit de kast te tillen. Dan zie je het broed, zoals het dan heet, dat zijn de eitjes. Of je ziet een open kamertje waar je het eitje letterlijk ziet. Of er zit al een dekseltje op. Nou, hoe dat broed eruit ziet, dat vertelt je al heel veel over hoe het met de bijen is. Of ze levensvatbaar zijn of niet. Soms zie je bijvoorbeeld alleen maar dichte celletjes. Nou, dan weet je dat er geen koningin is. Dan moet je ingrepen gaan doen om te zorgen dat er weer een koningin kan komen. Je ziet ook al heel snel of ze genoeg te eten hebben of niet. Want dat is misschien ook heel apart om te weten. Bijen hebben niet altijd genoeg eten. Dit is bijvoorbeeld een periode in het jaar dat er weinig voor de bijen te halen valt. Als je ook buiten om je heen kijkt, je ziet dat er weinig bloemen zijn. Dus als het goed is, hebben ze in het voorjaar al genoeg ingeslagen. Maar soms kan het zijn dat je toch even wat bij moet voeren. Dus dat doe je met een mengsel van honing en water, suikerwater. En daar kan je ze een beetje mee op weg helpen.
1: Maar je geeft aan weinig bloemen. Ja. Klopt dat? Want we hebben net het voorjaar gehad. Ja. Als ik naar mijn tuin kijk, dan denk ik, nou, dat is best wel veel. Maar...
2: Ja, als je 2 weken geleden nog had gekeken, waarschijnlijk wel. Maar als je nu buiten kijkt, zie je echt heel weinig, weinig bloemen. Ja. En in dat voorjaar moeten ze dan ook die honingvoorraad en de stuifmeel op gaan bouwen. Maar nu is het gewoon even heel rustig. En vorig jaar bijvoorbeeld was het best heel droog. Dus hebben ze niet echt de kans gehad om een grote voorraad aan te leggen.
1: Juist.
2: En dan, toen heb ik ze wel geholpen. Ja. En dat doe je niet door hele grote hoeveelheden. Ik bedoel, bij het woord suikerwater worden nu allemaal gelukkig goed voorgelicht. En de gemiddelde luisteraar denkt dan hopelijk ook... ja, nee, ik koop geen honing meer uit de supermarkt... want dat is allemaal suikerwater. Maar dat is anders dan wanneer je de bijen even bijvoert. En dat doe je ook gewoon door een bakje bovenop de kast te zetten. Er zit een toegang in dat ze zelf kunnen bepalen hoeveel ze nodig hebben.
1: Juist.
2: Ja.
1: Ja. Zijn dat ook de dingen wat gezien wordt tijdens de open imkerijdagen?
2: Ja, dan kun je zien wat het werk van de imker eigenlijk inhoudt. Eigenlijk die dag gaat over 2 onderwerpen. Dat een bij meer is dan een honingproducent. En om te laten zien dat het imkerschap is echt een ambacht.
1: Ja.
2: Ja. Zeg maar het verzorgen van de bijen. Bijen kunnen in principe goed voor zichzelf zorgen. Maar de manier waarop wij die bijen houden in hun kasten... dat brengt toch een verantwoordelijkheid met zich mee. Dat je moet kijken dat de omstandigheden voor hen optimaal zijn.
1: Ja, ik wil nog zoveel meer vragen, merk ik. Maar we zijn alweer aan de tijd, hè? Dus we moeten alweer langzamerhand afronden. Maar ik merk dat ik helemaal denk van... ach, we hebben het nog helemaal niet over de hoornaar gehad bijvoorbeeld. En dat soort gekke dingen, want dat horen we ook allemaal. Maar we hebben niet zoveel tijd.
3: En wie weet, gewoon nog een keer terugkomen.
1: Ja, misschien is dat een goed idee
2: met
1: inderdaad.
2: Met alle soorten van genoegen.
1: ja, absoluut. Wanneer ben jij zelf open? Want dat is dan ook nog even fijn om te weten.
2: Nou ja, ik zit midden in een verhuizing. Dus ik ben nog niet zeg maar open.
1: Nee.
2: Ik heb afgelopen voorjaar 1 keer iemand op bezoek gehad. En die werd meteen ook gestoken. Dus ik ben nu
1: even rustig aan.
2: Even rustig aan, ja. Maar op 11 en 12 juli kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in bijen en in imkerij ons bezoeken op de Noord-Esweg in Sellingen.
1: Kijk, dat is even fijn om te weten.
2: Ja.
1: Ontzettend bedankt voor je toelichting en voor je tijd om naar de studio te komen. En ik denk dat we nog wel even een keertje weer met elkaar spreken. Dankjewel.
2: Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Shakira op Groningen 1 met Dai Dai en daarvoor The Birds and the Bees van Jewel Aitkens.
1: Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. De meeste politieke partijen in de gemeente Oldambt reageren positief op het nieuwe coalitieakkoord van PRO, Gemeentebelang Oldambt, de VVD en het CDA. Toch zijn er ook zorgen. Die richten zich vooral op het jaar 2028. Door een nieuwe berekening van het Rijk krijgen alle gemeenten vanaf dat jaar miljoenen euro's minder voor de uitvoering van hun totale taken. Daardoor dreigen gemeenten, ook de gemeente Oldambt, te worden geconfronteerd met forse bezuinigingen op voorzieningen en dienstverlening. Hoe de nieuwe coalitie deze financiële uitdaging wil opvangen is volgens verschillende partijen een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. BOA's in de gemeente Emmen worden voorlopig niet uitgerust met een korte wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aanvraag van de gemeente afgewezen. Volgens het ministerie is het optreden in situaties waar geweld dreigt vooral een taak van de politie. Daarom wordt eerst de invoering van het nieuwe landelijke BOA-stelsel afgewacht. In Emmen zijn inmiddels 6 extra BOA's en 8 toezichthouders ingezet. Ook zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen in het stationsgebied. Een stoet van meer dan 500 motorrijders reed gisteravond van de stad Groningen naar Winschoten om de 34-jarige Laura Prins uit Werdeveer de laatste eer te bewijzen. Vanuit het hele land waren motorrijders naar Groningen gekomen om Laura te begeleiden tijdens haar laatste rit. Ze kwam een paar weken geleden tijdens een motorvakantie met vrienden om het leven bij een verkeersongeval in Duitsland. Aanstaande zaterdag zal de uitvaart van Laura in besloten kring plaatsvinden. Ze laat haar man en 2 jonge kinderen achter. Van 20 tot en met 28 juni staat Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt. Het jaarlijkse tuin- en kunstevenement vindt plaats op 20 tuinen en andere bijzondere locaties in Zuidoost-Groningen. Bezoekers kunnen 10 dagen lang genieten van een unieke combinatie van natuur, kunst, cultuur en muziek. De locaties zijn verspreid over verschillende dorpen in Westerwolde en vormen samen een bijzondere route door de regio. Bij elk bezoek ontvangen bezoekers een kraal als herinnering. En zo kunnen ze gaandeweg hun eigen Westerwolde ketting rijgen. Het thema voor deze 11e Westerwolde Rijgt is Tiet van Toen. Dat betekent tijd om te verblijven en tot rust te komen. Dan hebben we nog een extra bericht. Er zijn inmiddels meerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen voor komend weekend afgelast of aangepast. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl.

Fischer Zee op Groningen 1, The Worker in goud. En daarvoor de Urban Cookie Collective en The Key, The Secret. Zometeen hebben we de wie van de drie. En jij bepaalt wat we gaan draaien. Dat zometeen na Alan Forben en Graham Candy. She Moves Far Away.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja, echt zo'n zomerslijstje. Echt pas op het weer van vandaag. Ja.
0: Dat vind ik dus ook. Plaatje 1, The Beach Boys met Kokomo. Plaatje 2, Justin de Wild met Cheerio. En plaatje 3 is Juanes met La Camisa Negra.
1: Ja.
0: Ja. Jan?
1: Nee, als we het gewoon hebben. Als we gewoon kijken naar het weer vandaag. En naar wat er voorspeld wordt. En dan denk ik me zo dat ik zo meteen lekker aan het water lig. Gewoon een parasolletje erbij, voetjes in het water, koud pilsje erbij. En dan La Camisa Negra van.
0: Juanes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Ik zie dat helemaal voor me zometeen. Ja.
0: Die zag ik niet aankomen.
1: Koelbox met bier mee. Ja, als ik het weer zo doe, denk ik dat. En gewoon de rest van de dag niets meer doen.
0: Heerlijk.
1: De werkelijkheid is dat ik een wortelkanaalbehandeling krijg, maar dat is wat anders.
0: Een wortelkanaalbehandeling?
1: Ja, precies. Ja.
0: Met dit weer?
1: Ja, nee.
0: Ja, getimed? Ja, nou ja, goed. Ja, dat is wel wat anders, ja.
1: Dus laat mij gewoon even in deze fantasie
0: gaan. Ja, precies. Oh, wat fijn. La Camisa Negra voor jou dus. Ja. Plaatje 3. En Greta?
2: Nou, ik ga, nou ja, het klinkt wat raar, maar ik ga naast Jan zitten.
0: Ja, hè? Jij zit ook met je voetjes in het water.
2: Heerlijk.
1: En zal ik een rosé in de koelbox stoppen dan?
2: Ja, en dan lekkere koude rosé erbij. En een beetje een kaasje of zo vind ik ook wel lekker.
0: Oh ja, precies.
2: Ja. Nee, dat is echt, nummer 3 is voor mij echt, die stijgt boven al die 3 uit.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Wat heerlijk. Oké. Okay. Ja, ik snap het ook wel hoor. Ik vind het ook inderdaad wel een lekker. Ja, ik vind ze alle 3 eigenlijk wel. Maar ze zijn alle 3 weer voor een andere
2: doelgroep.
0: Gevoel. Ja, ook doelgroep. Ja. Maar dat vind ik juist ook weer zo mooi, hè?
2: Ja.
0: Ik hou daarvan. Lijstjes voor verschillende doelgroepen, zodat we ook kunnen zien waar mensen nou eigenlijk daadwerkelijk op stemmen. Hè?
2: Ja.
0: Wat vinden ze nou eigenlijk echt heel leuk? Want ik ben gek van de Beach Boys. Nou, dat weten we inmiddels wel.
2: Ja. Vind jij dit een mooi nummer van de Beach Boys?
0: Jawel.
2: Oh.
0: Maar ik vind het toch ook wel een mooi nummer, ook vooral van de tribute band van de Beach Boys.
2: Oké, okay, ja, want dit is een nummer uit 88.
0: Ja. En ja, 89 volgens mij.
2: Ja, nou nee, ja. 88. En toen hadden ze al 20 jaar, waren ze dus bezig met muziek maken. En dit is een heel kritisch nummer.
0: Ja, hè?
2: Ja, dit is niet door iedereen, alle fans vinden dit niet zo'n heel mooi nummer.
0: Nee, hè? Nee. Nou ja, ik weet niet. Ik hou er wel van.
2: Ja.
0: Ik vind hem ook passend bij vandaag, zeg maar. Dus dat is er ook wat meer.
2: Ja.
0: Ja, en dan als je kijkt naar plaatje 2, dat is de zomerhit van 2026, hè?
1: Wordt dat de zomerrit van 2026?
0: Ja, dat is zeker. Ja, ja.
2: Maar
0: ja, absoluut.
1: Die voorspelling doe jij?
0: Nou, nee, die voorspelling doe ik niet. Die voorspelling die lag er al. En je hoort hem overal. Dus ik denk dat als je naar de feestjes gaat en festivals en weet ik veel wat allemaal, dat deze best wel zo nu en dan voorbij komt.
1: Oké. Okay,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, dus ik weet niet. Hoor jij hem nooit dan?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Meen je dat nou echt?
2: Ik ken hem niet eens.
0: Echt waar?
1: Dat wel, maar
0: okay.
1: Nee. Nou goed, maar goed, cheerio. Ja.
0: Ja, nee, dit is echt 2026 zomerplaat. Ik bedoel,
1: maar
0: als
1: dan
0: je
1: heb je het over alle 3 de platen gehad, heb je nog niet gezegd wat eigenlijk jouw keuze is.
0: Ik weet het niet zo goed.
1: Okay, nou, dan mag jij
0: ik
1: nog
0: vind
1: even
0: alle 3 leuk. Ik ga nog even nadenken. Want we kunnen ook gewoon nog stemmen tot 11:15. Hè, op de Facebookpagina van Groningen 1.
3: Dit is Goud op Groningen 1.

0: Ja, ook een echte zomerrit dit. Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: Ja, zeker. Het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Flip Strootman, want hij reist af naar Amerika om onze voetbalsterren te supporten tijdens het WK voetbal al daar. En boswachter Margot Meendering die vertelt ons alles over de midzomernachtwandeling die aanstaande zaterdag in de Sellingenbossen en te Borg gaat plaatsvinden. Ja, want de langste dag komt eraan, hè?
0: Ja, precies. Dat is echt... dan gaan we alweer...
1: daar gaan we niet over hebben. Nee, daar gaan we niet over hebben. Nee, ik vind het altijd heerlijk. Langste dag van het jaar. Ja hoor, laat me komen.
0: Oké, dat is mooi. Nou, dat allemaal na het NOS-journaal van 10 uur. Meneer Bonnie Tyler.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 10:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met de grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo... Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Madonna en Holiday. Ja, nog een paar weken, Linda. Dan is het zover. Dan mogen we met vakantie.
1: Ja, je zegt mogen, maar het gaat me een beetje te snel eigenlijk.
0: Het gaat je te snel?
1: Ja, nou ja, ik vind de vakantie erg vroeg dit jaar.
0: Ja, dat komt omdat kerst dit jaar vroeg valt.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Ja,
0: het jaar gaat gewoon snel.
1: Het gaat veel te snel. Ja, ik zit meestal in augustus, maar daar zijn we nog helemaal niet. Goed. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ja, de koffers zijn gepakt en de reis naar Amerika staat voor de deur. Flip Strootman vertrekt om het Nederlands elftal van dichtbij te volgen tijdens het WK. Hij gaat ons hier straks alles over vertellen. En komende zaterdag neemt Staatsbosbeheer bezoekers mee tijdens een bijzondere midzomernachtwandeling door de Sellingenbossen en Terborg. Terwijl de dag langzaam overgaat in de nacht, gaan deelnemers op ontdekkingstocht naar vleermuizen, nachtvlinders en andere dieren die pas actief worden zodra het donker wordt. We spreken met boswachter Margot Meendering. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is The Beach Boys met Kokomo. Plaatje 2, Justin de Wild met Cheerio. En plaatje 3 is Juanes met La Camisa Negra. Ja, en stemmen kan nog steeds tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. En Grete Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Klinkt gewoon beter.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerecht.
0: Dit is Groningen 1 met Marco Schuitmaker.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
3: Het WK-voetbal is in volle gang en de koffers zijn gepakt. Aan de telefoon hebben wij Flip Strootman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wanneer vertrekken jullie?
4: Wij vertrekken maandagavond richting Houston.
3: Maandagavond richting Houston. Dus ja. Het Zweden-Nederland, dat wordt nog niet gezien in Amerika?
4: Niet in Amerika, nee. We zien ook de wedstrijd tegen Tunesië niet in het stadion. Alleen in afwachtende stand, zeg maar. Ja.
3: Dus jullie verwachten eigenlijk dat Oranje nog wel verder komt?
4: Ja, dat is het verwachte scenario. Ja.
3: Ja. Ja,
4: mede doordat... doordat de eerste wedstrijden voor ons gevoel niet heel erg aansprekend waren. En het feit dat er de beste nummers 3 ook doorgaan, of de 8 beste nummers 3, zeiden we van nou, dan zal er vast wel een kans bestaan dat ze doorgaan.
3: Ja, dat kan toch haast niet anders?
4: Nee, precies.
3: En toch zijn er ook wel bijzondere verrassingen eigenlijk deze WK.
4: Zoals?
3: Nou, laten we zeggen een Congo, die heeft het toch best wel goed gedaan.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat zijn inderdaad de tegenstanders van België en Spanje. Die hebben het ook beide goed gedaan.
3: Ja, precies.
4: Ja, ja. Dus dat is, er bestaan altijd kansen voor iedereen. Uiteindelijk heeft Curaçao het ook goed gedaan tegen Duitsland in het begin.
3: In het begin wel. En zeker toen inderdaad de 1-1 kwam, dat er zoiets was van... Oh, dan zag je ze toch wel eventjes kijken inderdaad.
4: Ja,
3: dat klopt.
4: Ja.
3: Helemaal waar.
4: Er zijn altijd kansen.
3: Ja, absoluut. Ja. En dat maakt het ook weer zo leuk, hè?
4: Ja, precies. Ja.
3: En welke wedstrijd of speler kijk je eigenlijk meest naar uit om naar te gaan kijken live?
4: De wedstrijd, dat weten we dus niet.
3: Nee, snap
4: wij
3: ik.
4: Zijn eigenlijk, toen we dit scenario hebben bedacht, dat was rond Oud en Nieuw. Toen werden de tickets toegewezen. En daarna hebben we ook met annuleringsmogelijkheden allerlei hotels geboekt. En toen was er een scenario, of je wordt eerst in de pool, of je wordt tweede in de pool. En dan kan je ook nog derde in de pool worden. Maar we hebben volgesorteerd op eerst of tweede in de pool.
3: Ja.
4: En dan moet je hoogstwaarschijnlijk tegen of Brazilië of Marokko in Monterrey of Houston. Dus die scenario's zijn we voorbereid. Nou, mochten we derde in de pool worden, dan moeten we improviseren.
3: Ja, want hoe gaat dat precies? Want het maakt natuurlijk inderdaad verschil waar je terechtkomt in de pool, tegen wie je weer moet en waar je dus ook gaat voetballen. Want hoe heb je dat met die kaartjes gedaan dan?
4: Die kaarten die vragen wij eigenlijk in een soort voorsortering aan bij de KNVB. Wij bezoeken natuurlijk al heel wat jaren het Nederlands elftal.
3: Ja.
4: En dan heb je een soort van groepsnummer of een persoonsnummer en een relatienummer. En dan ga je soms met een groep. En dan krijg je bij het bezoeken van veel wedstrijden een soort van voorkeurspositie. En in die voorkeurspositie zijn we dus ingedeeld in een categorie met waaronder 500. Iedere nationale bond heeft 500 goedkopere kaarten gekregen. En daar zijn wij voor uitgeloot. Ja.
3: Oh, oké, okay. Kijk, dat is hartstikke mooi. Hoeveel weken blijven jullie in Amerika?
4: Afhankelijk van waar de route wordt van het Nederlands elftal. Daar stippelen wij onze route ook een beetje af. Mochten ze worden uitgeschakeld, dan hanteren we een alternatieve route naar de plaatsen waar we ook graag heen willen. En dan zal het tussen de 3,5 en 4 weken worden.
3: Ja, dat is een mooie tijd. Ja, als je er toch bent, kan je ook net zo goed even wat meepikken natuurlijk.
4: Ja, precies. Dat is het. Ja, je bent in de buurt, dus En de sfeer van het toernooi hangt er toch wel helemaal bij de speelsteden. Dus dan ben je uitgeschakeld, dan kies je een andere favoriet die het goed doet. Of dan juich je voor een ander misschien wel.
3: Nou ja, zo is het ook. Dat is ook wel mooi sportief, toch?
4: Ja.
3: Ja. Nou, tot slot nog even. Wat verwacht je van Oranje? Even een voorspelling?
4: Een moeilijk toernooi, vooralsnog. Je weet het niet, 2 jaar geleden werden we in de poolfase ook derde. En toen hebben we uiteindelijk de halve finale bereikt. En omdat toen een gunstige loting ons redde.
3: Ja.
4: Dat zou me zo weer kunnen. Ik heb andere landen zien spelen, ook onverwachte landen, waarvan ik denk van goh, die hanteren een hoger niveau dan Nederland.
3: Ja.
4: Maar wij zijn Oranje supporter, dus En een beetje chauvinistisch. Dus ik ga ervan uit dat, dat ze tegen Zweden gaan winnen.
3: Ja, dat ze toch wel gaan winnen tegen Zweden.
4: Ja,
3: ja. Ja, en Tunesië moet te doen zijn.
4: Dat moet sowieso te doen zijn.
3: Ja.
4: Als dat niet te doen is, dan verdienen ze het ook niet, hè?
3: Nou ja, zo is het ook. Zo mogen we er ook naar kijken natuurlijk, hè?
4: Ja.
3: Nou,
4: ja.
3: Ontzettend bedankt voor de toelichting. En misschien gaan we je nog wel volgen. Want dat is ook wel leuk natuurlijk, hè?
4: Helemaal goed.
3: Ja,
4: helemaal goed.
3: Nou, dat komt helemaal goed. Ontzettend bedankt nu. En heel veel plezier in Amerika.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Andrew Gold en The Lonely Boy. Daarvoor André Hazes, waarbij mensen mij echt in de studio aankeken van... waar ben je mee bezig?
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vond het leuk. Gewoon echt zo'n echte oranje klassieker.
1: Ja, dat hoort er toch ook een beetje bij eigenlijk.
0: Ja, wat is jouw gevoel bij het WK?
1: Oh ja, maar ik vond eigenlijk dat ze best wel heel goed speelden tegen Japan. En ik durf dat inmiddels niet meer te zeggen, want dan word ik heel raar aangekeken. Maar ik vond niet dat ze het heel erg gek deden. Ja, dus,
0: ik heb nog helemaal niets gezien, dus ik moet echt op oordelen van anderen moet ik dat beoordelen.
1: Ja, nou, en ik ben natuurlijk geen voetbalkenner, hè, laten we even heel eerlijk zijn. Maar ik vind ze eigenlijk best wel goed bezig. Dus ja, ik zie er wel wat in. Ja, en ze gaan geen kampioen worden, dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat we ver komen.
2: Ik vind wel dat als ik zo luister naar Linda, dan denk ik van, zij is gewoon expert.
1: Ja, nee, helemaal niet. Nee, ik kijk
2: echt
1: gewoon.
2: Fantastisch. Nee, maar ik vind het compliment hoor.
1: Nou, dankjewel. Ja,
0: we hebben een nieuwe WK-verslaggever. Ja, ja,
2: geweldig.
1: Nou, dan ga ik ook maar naar Amerika, denk ik.
2: Ja. Nou, misschien kan je nog mee.
1: Ja, misschien wel. Ik zal Flip zo even weer bellen.
2: Ja, ja. Oké. Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder Tennet noemde de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van Tennet dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Het kabinet wil dierenartszorg voor huisdieren betaalbaar en toegankelijk houden. Daarom zijn deze week maatregelen aangekondigd tegen overbehandeling, hoge prijzen en onduidelijke tarieven. Ook wordt gewerkt aan betere spoedzorg. Daarnaast wil het kabinet de positie van de dierenartsen versterken. Een stoet van meer dan 500 motorrijders reed gisteravond van de stad Groningen naar Winschoten om de 34-jarige Laura Prins uit Werreveer de laatste eer te bewijzen. Vanuit het hele land waren motorrijders naar Groningen gekomen om Laura te begeleiden tijdens haar laatste rit. Ze kwam een paar weken geleden tijdens een motorvakantie met vrienden om het leven bij een verkeersongeval in Duitsland. Aanstaande zaterdag zal de uitvaart zijn in besloten kring. Laura raadt haar man en twee jonge kinderen achter. BOA's in Emmen worden voorlopig niet uitgerust met een korte wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aanvraag van de gemeente afgewezen. Volgens het ministerie is het optreden in situaties waar geweld dreigt vooral een taak van de politie. Daarom wordt de invoering van het nieuwe landelijk BOA-stelsel afgewacht. In Emmen zijn inmiddels 6 extra BOA's en 8 toezichthouders ingezet. Ook zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen in het stationsgebied. Dan hebben we nog een extra bericht, want inmiddels zijn er meerdere evenementen afgelast vanwege de hitte of aangepast. En dat is voor het komend weekend dus. Kijk voor meer informatie hiervoor op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Na de regen- en onweersbuien van de afgelopen nacht begint deze dag met wat bewolking, maar af en toe laat ook de zon zich zien. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het blijft droog en het wordt zeer warm. De temperatuur kan oplopen naar zo'n 32 graden vanmiddag. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond dan verandert het. De kans op stevige onweersbuien neemt dan toe en ook vannacht kunnen er buien overtrekken waar hagel en stevige windstoten zijn.

0: Ja, wat een heerlijk lijstje vind ik dit.
1: Ja, het, en lekker zomers. We zouden er bijna gewoon alle drie moeten gaan draaien.
0: Nou ja, bijna. Ik zou zeggen, laten we dat gewoon doen zo ongeveer. Ja, want plaatje 1, The Beach Boys met Kokomo. Plaatje 2, Justin de Wild met Cheerio. En plaatje 3, Juanes met La Camisa Negra. Ja, weet je wat het een beetje is? Als ik naar de stemmers kijk, zeg maar, op Facebook...
1: Ja.
0: Dan is er wel een duidelijke meerderheid op één plaatje. Maar ja... Ik vind inderdaad alle drie de plaatjes wel heel leuk. Kunnen we daar niet iets mee, Jan? Dat we gewoon richting het einde even gaan kijken van... hé, weet je, blijft het zo?
1: Wat mij betreft wel. Jij hebt een beetje inzicht in hoe er gestemd wordt.
0: Ja.
1: Gaan we gewoon kijken of we ze alle drie kunnen draaien... aan het kader van het is toch bijna zomer.
0: Nou, precies. Ik vind het gewoon kunnen, gewoon ook. Dus misschien kunnen we inderdaad hetgeen waarop gestemd wordt... die doen we dan als laatste, als afsluiten.
1: Ja.
0: En dan gaan we de rest ook gewoon eventjes ergens tussen passen. Of we beginnen daar maandag mee, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, volgens mij blijft het nog warm ook. Greta kijkt heel boos.
2: Nee, ik kan er niks aan doen dat ik geen blauwe ogen heb. Hallo.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar ik vind het een heel leuk voorstel.
0: Ja, toch?
2: Ja. En dan gewoon het laatste, weet ik veel, een kwartier of zo.
0: Ja, precies.
2: Zoiets.
0: Ja, dat lijkt mij. Want
2: hangt
0: ik vind
2: een beetje
0: gewoon...
2: van jouw onderwerp af natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is ook wel weer een beetje
2: dus
0: raar.
2: Je kunt ook zeggen, we doen nummer 3 voor het interview. En dan die andere 2 daarna of zo.
0: Ja, misschien moeten we daar inderdaad
1: eens naar kijken. Heel vaak is wel gewoon wat je rond, wat is het, 11:15, 12:15... weten we echt wel welke plaat het niet gaat worden qua nummer 3. Dan is het echt nog een strijd tussen 2 en 1. Dus vind jouw voorstel goed, Greta?
0: Nou, laten we echt zeggen dat 85% van de stemmen... gewoon op één plaatje is op dit moment. Dus ik durf eigenlijk wel een beetje te voorspellen... welk plaatje de afsluiter gaat worden op dit moment. Maar ja, goed, weet je, we kunnen nog altijd stemmen. Hè? Dus ik zeg nu wel iets, maar je kan altijd nog een uurtje stemmen, hoor. Dus mocht je er anders over denken, doe dat gewoon. Maar in principe denk ik dat we daar een beetje... mee kunnen schuiven.
1: Nou, dan gaan we dat gewoon doen, wat mij betreft, Linda.
0: Ja.
1: De wie van de drie, tot 11:15 kun je stemmen op Facebook van Groningen 1. Chill aan de Black Devotion nu. Dit is Spacer.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Tijdens een bijzondere midzomernachtwandeling neemt de gids van Staatsbosbeheer bezoekers mee de natuur in. We spreken met boswachter Margot Meendering. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een wandeling in de schemering, dat klinkt meteen al bijzonder.
2: Ja, dat is ook heel bijzonder.
1: Ja, wat maakt de natuur in de avonduren nou anders dan overdag?
2: Nou, ten eerste natuurlijk de prachtige overgang van dag naar de nacht. Alle kleuren die je in de lucht zult zien. En er zijn ook bijzondere dieren die alleen 's nachts actief zijn. Zoals vleermuizen en nachtvlinders. Kom je overdag bijna niet tegen.
1: Ja, en dan gaan jullie daar ook echt naar op zoek volgens mij. Hè? Met een beddetector, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: En hoe gaat dat?
2: Nou, een beddetector dat is eigenlijk een klein apparaatje dat hele hoge geluiden kan opvangen. Een vleermuis die maakt geluiden die je met je eigen oren niet kunt horen. Maar met zo'n apparaatje wel.
1: Oké, dus dan kan je ze echt opsporen ook.
2: Ja, klopt.
1: En welke dieren kun je nog meer tegenkomen in de nacht?
2: Vooral nachtvlinders zijn goed zichtbaar. Er komt ook een scherm te staan, een wit scherm, waar dan de nachtvlinders mooi op afkomen, zodat je ze heel goed kunt bekijken.
1: En moeten deelnemers ook nog iets meenemen of ergens rekening mee houden?
2: In principe niet. Nee, gewoon goede schoenen aandoen, zodat je lekker kunt wandelen. En misschien voor de terugweg een zaklamp, als je dat fijn vindt.
1: Maar je loopt wel allemaal tezamen terug, toch? Niet dat
2: we... Ja, nee, we lopen gezellig als groep.
1: Dat is mooi.
2: Ja.
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja, er zijn nog een paar plekjes vrij. En als je je wilt aanmelden, kun je dat doen op de website van Staatsbosbeheer. Bij de uitjes. En dan kom je hem tegen.
1: En hoe laat begint de wandeling?
2: Ja, we beginnen om 10:00 op de parkeerplaats van het zwembad in Sellingen. En het duurt zo 2,5 uur. Dus in die tijd heb je genoeg tijd om vleermuizen en nachtvlinders te ontdekken.
1: En het is ook echt de langste dag natuurlijk, zaterdag, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Klopt, dat is een heel bijzonder moment eigenlijk.
1: Ja.
2: Vanaf dan wordt het alleen maar weer vroeger donker.
1: Ja, dat is dan weer wat minder fijn om te horen inderdaad. Maar,
2: nou,
1: ja, precies. Ja, dat gaat heel langzaam natuurlijk, maar...
2: Ja.
1: Oké, helemaal duidelijk. Dus op de website kunnen mensen ook meer informatie vinden.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor de toelichting en een hele fijne wandeling zaterdag.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Playa Hitty en The Summer is Magic.
1: Ja, en dan is het alweer bijna 11 uur. En dus gaan we zo weer naar het volgende uur. En daarin spreken wij met Engel Modderman. Want hij neemt na bijna 40 jaar afscheid van de politiek en emigreert naar Servië. En Flip Heuving die vertelt ons alles over de renovatie van de tennisbanen in Sellingen. Dat dus straks.
0: En nu eerst op de radio Kid B en Martin van der Starra. Una Paloma Blanca, heel de zomer lang hier op Groningen 1.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed!
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Stevie Wonder tijdens de zomer van 2026. Superstition, de zomer van Groningen 1.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Na ruim 40 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek van Oost-Groningen neemt Engel Morneman afscheid van de gemeenteraad. De voorman van de VCP maakt later dit jaar een bijzondere overstap. Hij verhuist naar Servië. En we horen er straks alles over. En een goed potje tennis begint natuurlijk met een goede baan. Maar in Ter Apel, Sellingen en Blijham zijn die banen inmiddels flink aan vervanging toe. De gemeente Westerwolde wil daarom honderden duizenden euro's investeren om de tennisvoorzieningen weer klaar te maken voor de toekomst. We spreken hierover met Flip Heuving. Ja, en de wie van de drie, hè? We hebben het er al even over gehad. Eigenlijk gaan we een beetje onze boekje te buiten. Want we gaan ze gewoon straks alle drie draaien.
0: Ja, alleen, dit de jaar. Volgorde is nog aan de luisteraars om te bepalen.
1: Ja, dit jaar zeg ik al. Dit uur bedoel ik natuurlijk,
0: ja, ja, ja. Dit, je hebt het hele dag hier al over.
1: Ik ben een beetje, ja.
0: Je wou net niet het uur afsluiten, maar het jaar afsluiten.
1: Ja, ja. Het is gewoon warm volgens mij. Daar
0: nu
1: is
0: al
1: mee
0: een
1: te
0: zonnesteek.
1: Maken. Ja, zoiets, ja. Goed, plaatje 1 is natuurlijk The Beach Boys met Kokomo. Plaatje 2, Justin The Wild met Cheerio. En plaatje 3, Juanet met La Camisa Negra. Ja, en tot 11:15 kan je nog stemmen. Want dan stem je nog steeds op de plaat waarmee we de week afsluiten natuurlijk, hè. Groningen heen nieuws en weer wordt verzorgd door Greta Donkerbroek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: een of andere reden associeer ik deze met Shrek. Ja, aan het eind van de film dan zie je ze zo vertrekken. Live in La Vida Loca van Ricky Martin op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Na meer dan 40 jaar in de lokale politiek van Oost-Groningen neemt Engel Morderman afscheid van de gemeenteraad. De voorman van de VCP verruilt later dit jaar Nederland voor Servië. We spreken met Engel Morderman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe werd erop gereageerd toen het nieuws naar buiten kwam?
3: Nou ja, er werden verschillende op gereageerd eigenlijk. Maar de meesten waren verbaasd.
2: Had u die reacties verwacht?
3: Ja, min of meer wel. Ja, dat wel. Want het kwam natuurlijk ook plotseling over bij de mensen. Maar ja, goed, die beslissing is genomen en klaar.
2: Ja, gaat u het missen?
3: Nou, dat weet ik nog niet. Dat zou kunnen. Op dit moment weet ik het niet, nee.
2: Oké, is natuurlijk een wel overwogen beslissing geweest, maar...
3: Ja, die beslissing die hadden we voor 3 jaar terug al wel genomen. Maar toen ben ik ziek geworden en toen kon ik ook niet weg. Maar nu gaat het beter en nu hebben we de knoop doorgehaakt.
2: En als u terugkijkt op meer dan 40 jaar lokale politiek, hoe kijkt u daarop terug?
3: Nou, met plezier. Echt. Echt met plezier. Ik heb het altijd graag gedaan ook. Anders hou ik toch geen 40 jaar vol, denk ik. En dat zeg ik. Ik kijk er met plezier op terug.
2: Ja.
3: Ik heb het altijd leuk gevonden. En ik vind het nog wel leuk. Alleen, op een gegeven moment dan moet je een beslissing nemen. Ik ben nu 74. En nou kan het nog.
2: Ja, ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, en ik heb begrepen dat u de vlag van VCP mee gaat nemen naar Servië.
3: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed, ik neem ook... ik neem dan wel afscheid, maar... Ik blijf wel betrokken, hoor, op een of andere manier. Ik blijf ook de verzorging van de website blijf ik doen. Van de VCP. Dus ja, helemaal weg ben ik natuurlijk niet.
2: Nee, precies. Dus er blijft altijd nog wel een linkje.
3: Zeker. En de fractiegenoten... die kunnen mij ook altijd vragen... naar bepaalde dingen, hoe ik daarover denk... of hoe ik daar naar kijk. Tuurlijk, dat kan altijd.
2: Ja. Ja, dus u bent niet helemaal weg?
3: Nee, ik ben... uit Nederland wel, maar...
2: En waarom Servië?
3: Nou, we zijn er een paar keer geweest ook. En de mensen zijn heel gemoedelijk. Het is daar een prachtige natuur. En rustig. En dat sprak me enorm aan.
2: Ja. Ja.
3: Ja, en daar willen wij dus ook nog even van genieten. Je weet nooit hoeveel jaren je nog hebt.
2: Nee, precies.
3: Dat is maar goed ook, dat je dat niet weet. Maar nee. Toch, ja.
2: Ja.
3: We proberen het.
2: En wanneer gaat het gebeuren?
3: Nou, ik denk dat in september heb ik mijn laatste raadsvergadering. Ja, om en bij die tijd, september, oktober.
2: Oké. Ja, dat is al best wel vlot.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nou ja, goed, je zit met bepaalde dingen natuurlijk. Wat geregeld moet worden. De woning moet verkocht worden, deze. En waar we wonen. En je moet daar eens weer wat vinden. We zijn wel steeds op zoek naar woningen.
2: Ja.
3: Nou ja. En daar gaat nogal wat tijd in zitten, denk ik.
2: Ja. Ja, dat zeker.
3: Het wordt een hele organisatie.
2: Ja, dat is het zeker. Ja. Het is niet zomaar een verhuizing, natuurlijk.
3: Nee.
2: Het is een flinke stap. Nee.
3: Ja. Ja, dat is het ook.
2: Ja.
3: Ja, maar ja, goed. Ik ben daar ook geweest in een kurenhoord. En dat is mij zo ontzettend goed bevallen. Daar ga ik wel weer naartoe dan als we er wonen.
2: Nou, dat klinkt hartstikke heerlijk. U heeft helemaal gelijk. Ja hoor, zeker.
3: Ja.
2: Ontzettend bedankt voor de toelichting. En
3: Oké.
2: Een hele fijne dag nog vandaag.
3: Ja, hetzelfde. Okay. En bedankt.
1: Houd je op de hoogte.

0: stond op het album Hijas del Tomate, oftewel de dochters van de tomaat. Las Ketchup en Acerehe, oftewel de ketchup song zoals we het hebben leren kennen.
1: Mooi, Jan. Ja, jij had het al even over. Dit was ook zo'n zomerhit.
0: Ja, het was een echte zomerhit, ja.
1: Nou, bij deze Cheerio gaat het worden van 2026. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Het is 11:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Maar nu is de Goombay Dance Band.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and ramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Surilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan en deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder TenneT noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van TenneT dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

0: Lady Gaga
1: en Abracadabra op Groningen 1. Ja, en daarvoor de plaat die in ieder geval niet gaat winnen bij de Wie van de Drie.
2: Justin de Wild en Cheerio, ja.
1: Ja, jij zegt dat wordt echt de zomerhit van dit jaar. Ja, ik had daar wat twijfels bij, maar de directeur hier komt net binnenlopen en die zegt ook van dat wordt gewoon de zomerhit.
2: Ja, dat is gewoon de zomerhit. Ik bedoel, dat is niet eens een twijfel.
1: Oké, nee,
2: ja.
1: ik ga met jullie mee. Ik ga met jullie mee dit keer.
2: Ja, ik zag je ook wel een beetje gewoon gezellig meedansen.
1: Ja, je hebt gelijk. Ja, ik vroeg nog, gaan we een Polonaise doen?
2: Nou, dat bedoel ik, ja. Nee, het is helemaal goed. Dus eigenlijk blijven er nog twee plaatjes over. Het is een beetje een rommelige Wie van de Drie vandaag.
1: Maar goed, soms
2: gaat dat gewoon
1: licht
2: zo.
1: Licht aan het weer, ja.
2: Ja, dus we kunnen nog kiezen tussen de Beach Boys met Kokomo. En plaatje 3, Juanes met La Camisa Negra. Ja, en tot 12:00, dan zorgen dat we ze allebei nog even draaien.
1: Ja, we gaan het gewoon doen vandaag. Het is zomer, laten we er gewoon van genieten.
2: Doe eens gek. Ja, lijkt me helemaal goed. Nou, ik denk wel dat mensen nog even kunnen kiezen wie zij zeg maar echt als eind willen. Hè? Dus dat kan nog wel.
1: Ja, dat gaan we nog redden. Ja. Gewoon op Facebook van Groningen 1. Ja, dus hoor je het al. Het is echt zomer op de radio. Weer eens bij hem. Club Tropicana.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham zijn dringend aan vernieuwing toe. En de gemeente Westerwolde gaat er ruim 3 ton voor uittrekken. We spreken met Flip Heuving. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is de stand van zaken op dit moment?
2: Nou, de stand van zaken is net zoals u hem nou net aangeeft. Er moet nog werk gebeuren.
1: Ja, er moet nog werk gebeuren. Want ja. Het gaat nu even over de tennisbaan in Sellingen. Die is ook echt wel aan vernieuwing toe.
2: Ja, we zijn al in vanaf 2018 is die baan al eens een keer afgekeurd door de KNLTB. En nog eens een keer 2022. Dus we zijn al een aantal jaren in gesprek met de gemeente om de baan te renoveren of te vernieuwen.
1: Dan is dit best wel laat, of niet?
2: Ja, maar ja, dat heeft te maken met geld uiteraard, hè?
1: Ja. Ja, daar is natuurlijk geld voor nodig. Maar als er een baan ook echt afgekeurd is, ja, dan kunnen jullie dan wel meedoen met de competities ook? Of?
2: Nee, we hebben op dit moment ook geen competitiespelers, maar dat zou niet mogelijk zijn. Voor een competitie heb je 2 banen nodig.
1: Ja, en met dit geld, zeg maar, kan het gerenoveerd worden. Lukt het dan wel?
2: Dat zou wel in principe mogelijk zijn, ja.
1: Wat hopen jullie dat er de komende jaren gaat veranderen dankzij deze investering?
2: Nou, ik denk dat we dan ons op een betere manier weer kunnen presenteren. Dat we nieuwe leden kunnen aantrekken. We hebben ook nog plannen om gebouw en de velden te verduurzamen. Dat wil zeggen, er komt een baanverlichting. Daar hadden we tot nog toe niet. Daarvoor hebben we een aantal fondsen aangeschreven. Dat is ook nagenoeg rond. Dus we kunnen zowel in het gebouw, in de kantine, in de kleedkamers, als op de baanverlichting realiseren.
1: Maar dat moet toch wel een goed gevoel geven, denk ik?
2: Dat geeft een hartstikke goed gevoel. We zijn er zeg maar de laatste 2,5 jaar nogal druk mee geweest. Of ja, permanente aandacht, zeg maar, overleg, ons navraag, of ons afgewezen, ons toegezegd. Gesprekken over de renovatie van de kunstgrasbaan. Het hekwerk enzovoorts. Dus het leek nu allemaal een beetje in de stroomversnelling te komen. Zodat we nog dit jaar ook opdrachten kunnen geven voor de baanverlichting en voor de aanpassing van, van het gebouw.
1: Hadden jullie dat verwacht
2: ook? Op een betere manier presenteren.
1: Ja, juist.
2: Wat zeg je?
1: Hadden jullie dit ook verwacht dan? Dat het uiteindelijk toch door zou gaan?
2: Nou, we hebben er steeds wel op gehoopt, laat het zo zeggen. En eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Want in feite gaat het om een renovatie van de baan. Het is geen nieuwe baan of zo. En we kunnen hem niet gebruiken. En de banen zijn eigendom van de gemeente. En wij huren de banen van de gemeente.
1: Ja, dus er moest wel wat gebeuren.
2: Er moet wel wat gebeuren, ja.
1: Ja, ja, duidelijk. Ja, u gaf wel aan van eind dit jaar kan er dan misschien al wel met de verlichting gedaan worden. Wanneer kunnen spelers ongeveer op de vernieuwde banen terecht?
2: Ja, nou, dat kan ik heel moeilijk inschatten op dit moment. Er moeten nog moet opdrachten verstrekt worden om de baan te renoveren. Dan moet het ook nog gebeuren. Dus ik verwacht niet eerder dan begin volgend jaar dat het klaar is.
1: Ja, precies. Daar gaat wel weer wat tijd overheen natuurlijk.
2: Daar gaat weer wat tijd overheen.
1: Ja.
2: Maar gelukkig hebben we nog een gravelbaan die we wel kunnen gebruiken en die ook gebruikt wordt. Dus,
1: kijk.
2: We moeten ons even helpen nog.
1: Ja, maar dat kan nog steeds doorgaan, dus dat is wel fijn.
2: Ja, ja.
1: Dat is goed nieuws in elk geval, ja.
2: Ja, goed nieuws. Daar zijn we erg blij mee.
1: Ja, ja, begrijp ik. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
0: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: punto.
1: Juanes en La Camisa Negra.
0: Ja, dat was plaatje 3, hè?
1: Ja, dat was de derde keuzeplaat. Ja. Ja. Dus eigenlijk weten we nu al wat de nummer 1 is, maar goed.
0: Ja, precies. De winnaar van de Wie van de 3 keuzeplaat is dus al bekend. Want we hebben natuurlijk plaatje 2, Justin de Wild en Cheerio hebben we al gedraaid. En zo net dus inderdaad, Juanet met La Camisa Negra. Dus ja, wie hebben dan gewonnen? Dat zijn dan de Beach Boys, hè?
1: Ja.
0: Ja, met Kokomo. Ja, fantastisch. Die gaan we dus zo instarten. En dit was het alweer voor vandaag. We zijn maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het onder andere hebben over IVN tuincoaches. Want die worden gezocht. Dus dat horen we dan allemaal. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
1: Ja, graag gedaan.
0: En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En allemaal een fijn weekend. Dag.
1: En ze zeggen, doe rustig aan.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: 8, rust. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet ze daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Na meer dan 40 jaar in de lokale politiek van Oost-Groningen neemt Engel Morderman afscheid van de gemeenteraad. De voorman van de VCP verruilt later dit jaar Nederland voor Servië. We spreken met Engel Morderman. Hoe werd erop gereageerd toen het nieuws naar buiten kwam?
2: Nou ja, er werd verschillend op gereageerd eigenlijk. Maar de meesten waren verbaasd.
1: Had u die reacties verwacht?
2: Ja, min of meer wel. Ja, dat wel. Want het kwam natuurlijk ook plotseling over bij de mensen. Maar ja, goed. Die beslissing is genomen en klaar.
1: Ja, gaat u het missen?
2: Nou, dat weet ik nog niet. Dat zou kunnen. Op dit moment weet ik het niet, nee.
1: Oké, het is natuurlijk een wel overwogen beslissing geweest, maar...
2: Ja, die beslissing die hadden we voor 3 jaar terug al wel genomen. Maar toen ben ik ziek geworden en toen kon ik ook niet weg. Maar nu gaat het beter en nu hebben we de knoop doorgehaakt.
1: En als u terugkijkt op meer dan 40 jaar lokale politiek... Ja, hoe kijkt u daarop terug?
2: Nou, met plezier. Echt. Echt met plezier. Ik heb het altijd graag gedaan ook. Anders hou ik toch geen 40 jaar vol, denk ik. En het is... Dat zeg ik. Ik kijk er met plezier op terug.
1: Ja.
2: Ik heb het altijd leuk gevonden. En ik vind het nog wel leuk. Alleen, op een gegeven moment dan moet je... Moet je een beslissing nemen. Ik ben nu 74. En nou kan het nog.
1: Ja. Ja. Ja, dat is zeker waar. Ja, en ik heb begrepen dat u de vlag van VCP mee gaat nemen naar Servië.
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed, ik neem ook... ik neem dan wel afscheid, maar... Ik blijf wel betrokken, hoor, op een of andere manier. Ik blijf ook de verzorging van de website blijf ik doen. Van de VCP. Dus helemaal weg ben ik natuurlijk niet.
1: Nee, precies. Dus er blijft altijd nog wel een linkje.
2: Zeker. En de fractiegenoten... die kunnen mij ook altijd vragen... naar bepaalde dingen, hoe ik daarover denk... of hoe ik daar naar kijk. Tuurlijk, dat kan altijd.
1: Ja, dus u bent niet helemaal weg...
2: Nee, ik ben uit Nederland wel, maar
1: En waarom Servië?
2: Nou, we zijn daar een paar keer geweest ook en de mensen zijn heel gemoedelijk. Het is daar een prachtige natuur en rustig en dat sprak me enorm aan.
1: Ja. Ja,
2: ja en daar willen wij dus ook nog even van genieten. Je weet nooit hoeveel jaren je nog hebt.
1: Nee, precies.
2: Dat maar goed ook, dat je dat niet weet. Maar nee. Toch, ja.
1: Ja.
2: We proberen het.
1: En wanneer gaat het gebeuren?
2: Nou, ik denk dat in september heb ik mijn laatste raadsvergadering. Ja, om en bij die tijd, september, oktober.
1: Oké. Ja, dat is al best wel vlot.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, goed, je zit met bepaalde dingen natuurlijk... wat geregeld moet worden. De woning moet verkocht worden, deze. En waar we wonen. En je moet daar eens weer wat vinden. We zijn wel steeds op zoek naar woningen.
1: Ja.
2: Nou ja. En daar gaat nogal wat tijd in zitten, denk ik.
1: Ja, dat zeker.
2: Het wordt een hele organisatie.
1: Ja, dat is het zeker. Het is niet zomaar een verhuizing, natuurlijk.
2: Nee.
1: Het is een flinke stap. Nee.
2: Ja, dat is het ook.
1: Ja.
2: Ja, maar ja, goed. Ik ben daar ook geweest in een kurenhoes. En dat is mij zo ontzettend goed bevallen. Daar ga ik wel weer naartoe dan als we er wonen.
1: Nou, dat klinkt hartstikke heerlijk. U heeft helemaal gelijk.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 11 en 12 juli openen imkers door heel Nederland hun deuren tijdens de landelijke open imkerijdagen van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. We spreken met Marita Omer. Ja, open imkerijdagen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, dat is het moment om eens bij een imker in de kast te komen kijken. We zien allemaal de bijen om ons heen, maar wat erachter schuil gaat, daar hebben de meeste mensen geen idee van. En we horen toch wel van veel mensen dat ze er nieuwsgierig naar zijn. Dus wij gooien onze deuren open en kom.
1: Je bent zelf dus ook imker?
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, ik had eigenlijk helemaal niks met bijen. Maar ik had een keer van iemand een boek gekregen. Dat heet Honeybee Democracy. En dat gaat over het besluitvormingsproces van bijen als ze gaan zwermen. Want dan moeten ze een nieuw huisje gaan zoeken. Dus ja, er moeten allerlei, daar stond ik helemaal niet bij stil, activiteiten ondernomen worden om te beslissen, hey, waar gaan we heen? En ik had dat vooral uit management-oogpunt gelezen, maar ik las toen hoe een bijenvolk functioneert, wat er allemaal bij komt kijken. Ik was er zo gefascineerd door. Ik was toen lid van een moestuinvereniging en daar bleek ook een imker te zijn. Dus ik gevraagd of ik een keertje mee mocht lopen. Nou, echt. Die ochtend, het was gewoon geweldig. Die man die vertelde er zo enthousiast over. Maar ook om in die bijenstal te zijn. Toen dacht ik ga de cursus volgen. Dus bij de Nederlandse Bijhoudersvereniging, de afdeling Amstelveen, heb ik de cursus gedaan. Maar nog steeds met het idee, dat is voor kennis vergaren. Ik ga niet zelf imkeren. Maar goed, die imker die had soms assistentie nodig. Dus ik hielp wel eens. En dat was wel heel leuk. En aan het eind van het seizoen had ik ook twee volken. Ik dacht, ga ik daarmee verder en die imker verder helpen. Maar in december van dat jaar 2024 is hij plotseling komen te overlijden. En toen kwam vanuit de moestuinvereniging al snel de vraag, wil jij het niet overnemen? Nou, dat vond ik nogal wat, want dat was zo'n toegewijde man en hij had zoveel opgebouwd en dan kom ik als beginner. Maar ik dacht ook, ik moet de legacy ook voortzetten op de een of andere manier. En dit is een kans die je niet af mag slaan. Dus ben ik vorig jaar dus voor het eerst als zelfstandig imker begonnen. En laten we zeggen dat het een heel leerzaam jaar was. Bert was ook, zo heette de imker, Bert Burgers, een hele actieve man in het uitdragen van zijn kennis over bijen, hoe belangrijk ze zijn. En hij stond op allerlei marktjes en zo. Dus dat ben ik ook gaan doen. Ik had nog geen honing, maar toen ben ik me ook gaan interesseren voor andere producten van bijen, zoals bijenwas, propolis. Nou, en zo ben ik helemaal in die bijenwereld gezogen. Hebben wij een huis hier in Vlagtwedde gekocht. Ik kom van origine. Ik heb hiervoor in Almere gewoond. We gingen hier naartoe. Ik dacht, ik moet ook meteen contact leggen met de MBV-afdeling hier. Westerwolde heb ik gedaan. En ik kwam hier en toen zijn we gelijk begonnen met organiseren van de open dagen.
1: Ja. Mooi.
2: Ja.
1: Ja. Hoe ziet een dag van een imker eruit?
2: In deze tijden zoals nu het zo warm is en druk van onweer, rustig. Want dan ga ik niet naar de bijen, want de bijen vinden dit ook allemaal niet zo leuk. Maar normaal gesproken, ik ga het liefst 's ochtends zo tussen 10 en 11 ga ik naar de bijen. Ga ik vooral even kijken hoe het ervoor staat. En dat zie je gewoon door een raampje uit de kast te tillen. Dan zie je het broed, zoals het dan heet. Dat zijn de eitjes. Of je ziet een open kamertje waar je het eitje letterlijk ziet. Of er zit al een dekseltje op. Nou, hoe dat broed eruit ziet, dat vertelt je al heel veel over hoe het met de bijen is. Of ze levensvatbaar zijn of niet. Soms zie je bijvoorbeeld alleen maar dichte celletjes. Nou, dan weet je dat er geen koningin is. Dan moet je ingrepen gaan doen om te zorgen dat er weer een koningin kan komen. Je ziet ook al heel snel of ze genoeg te eten hebben of niet. Want dat is misschien ook heel apart om te weten. Bijen hebben niet altijd genoeg eten. Dit is bijvoorbeeld een periode in het jaar dat er weinig voor de bijen te halen valt. Als je ook buiten om je heen kijkt, je ziet dat er weinig bloemen zijn. Dus als het goed is hebben ze in het voorjaar al genoeg ingeslagen. Maar soms kan het zijn dat je toch even wat bij moet voeren. Dus dat doe je met een mengsel van honing en water, suikerwater. En daar kan je ze een beetje mee op weg helpen.
1: Maar je geeft aan weinig bloemen. Ja. Klopt dat? Want we hebben net het voorjaar gehad. Ja. Als ik naar mijn tuin kijk, dan denk ik, dat is best wel veel. Maar
2: ja. Als je 2 weken geleden nog had gekeken, waarschijnlijk wel. Maar als je nu buiten kijkt, zie je echt heel weinig, weinig bloemen. Ja. En in dat voorjaar moeten ze dan ook die honingvoorraad en de stuifmeel op gaan bouwen. Maar nu is het gewoon even heel rustig. En vorig jaar bijvoorbeeld was het best heel droog. Dus hebben ze niet echt de kans gehad om een grote voorraad aan te leggen.
1: Juist.
2: En dan, toen heb ik ze wel geholpen. Ja. En dat doe je niet door hele grote hoeveelheden. Ik bedoel, bij het woord suikerwater worden nu allemaal gelukkig goed voorgelicht. En de gemiddelde luisteraar denkt dan hopelijk ook, ja nee, ik koop geen honing meer uit de supermarkt, want dat is allemaal suikerwater. Maar dat is anders dan wanneer je de bijen even bijvoert. En dat doe je ook gewoon door een bakje boven op de kast te zetten. Er zit een toegang in dat ze zelf kunnen bepalen hoeveel ze nodig hebben.
1: Juist.
2: Ja.
1: Ja. Zijn dat ook de dingen wat gezien wordt tijdens de open imkerijdagen?
2: Ja, dan kun je zien wat het werk van de imker eigenlijk inhoudt. Eigenlijk die dag gaat over 2 onderwerpen. Dat een bij meer is dan een honingproducent. En om te laten zien dat het imkerschap is echt een ambacht.
1: Ja.
2: Ja. Zeg maar het verzorgen van de bijen. Bijen kunnen in principe goed voor zichzelf zorgen. Maar de manier waarop wij die bijen houden in hun kasten, ja, dat brengt toch een verantwoordelijkheid met zich mee. Dat je moet kijken dat de omstandigheden voor hen optimaal zijn.
1: Ja, ik wil nog zoveel meer vragen, merk ik. Maar we zijn alweer aan de tijd, hè? Dus we moeten alweer langzamerhand afronden. Maar ik merk dat ik helemaal denk van, ach, we hebben het nog helemaal niet over de hoornaar gehad bijvoorbeeld. En dat soort gekke dingen, want dat horen we ook allemaal. Maar we hebben niet zoveel tijd.
3: En wie weet, gewoon nog een keer terugkomen.
1: Ja, misschien is dat een goed idee inderdaad.
2: Met alle soorten van genoegen.
1: ja, absoluut. Wanneer ben jij zelf open? Want dat is dan ook nog even fijn om te weten.
2: Nou ja, ik zit midden in een verhuizing. Dus ik doe zelf ben nog niet zeg maar open.
1: Nee.
2: Ik heb afgelopen voorjaar 1 keer iemand op bezoek gehad. En die werd meteen ook gestoken. Dus ik ben nu
1: even rustig aan.
2: Even rustig aan, ja. Maar op 11 en 12 juli kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in bijen en in imkerij ons bezoeken op de Noord-Esweg in Sellingen.
1: Kijk, dat is even fijn om te weten.
2: Ja.
1: Ontzettend bedankt voor je toelichting en voor je tijd om naar de studio te komen. En ik denk dat we nog wel even een keertje weer met elkaar spreken.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Surilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En Van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. En deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder Tennet noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van Tennet dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Tijdens een bijzondere midzomernachtwandeling neemt de gids van Staatsbosbeheer bezoekers mee de natuur in. We spreken met boswachter Margot Meendering. Een wandeling in de schemering, dat klinkt meteen al bijzonder.
2: Ja, dat is ook heel bijzonder.
1: Ja, wat maakt de natuur in de avonduren nou anders dan overdag?
2: Nou, ten eerste natuurlijk de prachtige overgang van dag naar de nacht. Alle kleuren die je in de lucht zult zien. En er zijn ook bijzondere dieren die alleen 's nachts actief zijn. Zoals vleermuizen en nachtvlinders. Kom je overdag bijna niet tegen.
1: Ja, en dan gaan jullie daar ook echt naar op zoek volgens mij. Hè? Met een beddetector, klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: En hoe gaat dat?
2: Nou, een beddetector dat is eigenlijk een klein apparaatje dat hele hoge geluiden kan opvangen. Een vleermuis die maakt geluiden die je met je eigen oren niet kunt horen. Maar met zo'n apparaatje wel.
1: Oké, dus dan kan je ze echt opsporen ook.
2: Ja, klopt.
1: En welke dieren kun je nog meer tegenkomen in de nacht?
2: Vooral nachtvlinders

0: en goed zichtbaar. Er komt ook een scherm te staan, een wit scherm, waar dan de nachtvlinders mooi op afkomen, zodat je ze heel goed kunt bekijken.
1: En moeten deelnemers ook nog iets meenemen of ergens rekening mee houden?
0: In principe niet. Nee, gewoon goede schoenen aandoen, zodat je lekker kunt wandelen. En misschien voor de terugweg een zaklamp, als je dat fijn vindt.
1: Maar je loopt wel allemaal tezamen terug, toch? Niet dat,
0: We lopen gezellig als groep.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Kunnen mensen zich nog aanmelden?
0: Ja, er zijn nog een paar plekjes vrij. En als je je wilt aanmelden, kun je dat doen op de website van Staatsbosbeheer. Bij de uitjes. En dan kom je hem tegen.
1: En hoe laat begint de wandeling?
0: Ja, we beginnen om 10:00 op de parkeerplaats van het zwembad in Sellingen. En het duurt zo 2,5 uur. Dus in die tijd heb je genoeg tijd om vleermuizen en nachtvlinders te ontdekken.
1: En het is ook echt de langste dag natuurlijk, zaterdag, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Klopt, dat is een heel bijzonder moment eigenlijk.
1: Ja.
0: Vanaf dan wordt het alleen maar weer vroeger donker.
1: Ja, dat is dan weer wat minder fijn om te horen inderdaad. Maar,
0: ja,
1: precies. Ja, dat gaat heel langzaam natuurlijk, maar... Oké, helemaal duidelijk. Dus op de website kunnen mensen ook meer informatie vinden.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor de toelichting. En een hele fijne wandeling zaterdag.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
19: Non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing met huil. Lach, werk en bewonder.

degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3:00. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

is geboren in 1963 en hij is de enige zoon van Cynthia Powell. En jawel, John Lennon, Julian Lennon is zijn naam. En hij scoorde in 1984 deze hit in de hitlijsten. En dat deed je een paar jaar later nog weer met het nummer Salt Water. Julian Lennon hoorde je dus als uuropener. Dat heet Too Late for Goodbyes. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Want dat is het komende uurprogramma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gaan we houden. En wat heb ik nog voor je in petto? Nou, we gaan straks nog even draaien. Jawel, Justin de Wild. Adriano Celentano gaan we draaien even als The Romantics. Ancora komt voorbij. Dan zie ik nog W op mijn lijstje staan. Even als Münchener Vrijheid. Love Unlimited. Jennifer Lopez. Dawn. De hele boel. John Travolta en Olivia Newton-John komen eraan. De Supremes en nog meer. Dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan daar. En geniet van die grote hits en leuke gauwhouden. Die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. We kennen haar natuurlijk van haar haar. Jawel, haar haar. Die ze in allerlei felle kleuren wist te verven. En dat doet ze trouwens nog steeds. Ze komt uit Amerika. Het is zangeres en actrice. En ik heb het dan natuurlijk over Cyndi Lauper. Hier is ze met True Colors. Plaatwerk.

Nou, voor degenen die het nummer niet kennen, dan zal ongetwijfeld de melodie bekend voorkomen. Azzurro hoor je van Adriano Celentano uit 1968. En ja, Adriano, dat is een, uiteraard een Italiaanse zanger. Maar hij is veelzijdiger eigenlijk. Hij is ook televisiepresentator, songwriter, komiek en regisseur. En ja, hij is geboren in 1938, dus inmiddels al op respectabele leeftijd. Daarvoor draaiden we trouwens muziek van dit moment van Justin De Wild en Cheerio. Hij begon met Cyndi Lauper en True Colors. Door in plaatwerk nu met Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Surilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. En deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder Tennet noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van Tennet dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

Het nummer stamt in feite uit de jaren 70, destijds in de uitvoering van Casey en de Sunshine Band. En in 1992 was daar zomaar deze uitvoering van W. En dat is weer een Italiaanse popgroep die dit nummer opnieuw uitbrachten met een flinke beat daaronder. Please Don't Go. Daarvoor draaiden we Ancora, Vrij als de Wind. De Romantics zaten daar weer voor met What I Like About You. En begonnen met Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Door in Plaatwerk nu met een Duitsstalige band genaamd Münchener Freiheit. 1000

Er is een zangeres die ook bekend staat onder haar bijnaam J-Lo. Oftewel Jennifer Lopez. For Tonight. Daarvoor draaiden we trouwens Love Unlimited. En I'm so glad that I'm a woman. München en Vrijheid staat daar weer voor met Tausendmaal Doe. En we gaan door hier in Plaatwerk. Met een band die we kennen onder de naam Tony Orlando en Dawn. Maar in deze tijd dat dit nummer uitkwam, toen heette ze nog gewoon simpelweg Dawn. Hier is Knock Free.

0: Het is de allergrootste hit uit de film Grease. Ja, de hele soundtrack, het album, dat werd een gigantisch verkoopsucces in de tijd. En ook de singles van dat album scoorden achter elkaar in de hitlijsten wereldwijd. Maar dit was wel de allergrootste. John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Daarvoor.
1: Het is nu 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, De nieuwste kindermode van topmerken.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon.

0: is een artiest die vooral in de jaren 60 zijn eerste groot hit scoorde. En ja, daarna zakte hij eigenlijk een beetje weg in populariteit. Maar in het begin van de jaren 80 werkte hij aan zijn comeback. Met als resultaat deze groot hit uit 1989. Die bijna nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Roy Orbison hoorde je, bekend van die donkere zonnebril. En You Got It. En andere groot hits van hem zijn natuurlijk Only the Lonely, In Dreams en Oh Pretty Woman. Dat zijn allemaal nummers die hij scoorde in de jaren 60 in de hitlijst van destijds. Goed, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Het komende uur is dat het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauw houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Bebe Rexha en Faithless. De Easy Beats komen eraan, evenals Stevie Wonder. Blondie, Marco Borsato zit in het vat. Evenals Taco, Spider Muffy Gang, The Emotions. Counting Crows, Ralph McTell. Lucas en Gea, als ik sta. Jawel, The Cars. En nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van de grote hits en leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het is een zanger die, ja, een zanger, artiest, net hoe je het wilt noemen, die helaas vorig jaar is overleden. Maar ja, hij laat er een aantal leuke nummers na waarmee die hits heeft gescoord in de hitlijst. En daar gaan we eentje van draaien. Hier in Plaatwerk. Ik heb het over Jimmy Cliff. Hier is die met Treat the Youth Right.
1: Plaatwerk.

Er is een Australische band opgericht in 1964. En in 1969 vielen ze ook alweer uit elkaar. En we hebben nog een beetje een chauvinistisch tintje aan deze band. Maar er zaten namelijk twee van oorsprong Nederlandse mannen in. Hans van den Berg en Dick van der Sluis. Die we later ook weer kennen van de band Flash and the Pan. De Easy Beats hoorde je. En Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we muziek van dit moment. We hebben Rexha en Faithless. En begonnen met Jimmy Cliff. En dat heet Treat the Youths Right. Door in plaatwerk nu met één van de grootste hits van Stevie Wonder. Hier is hij met Sir Duke. Music.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Surilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. En deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder TenneT noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van TenneT dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

Ja, leuk om terug te horen deze. The Counting Crows en Big Yellow Taxi. Daarvoor draaiden we de Emotions en Best of My Love. We begonnen met de Spider Murphy Gang, Ich Schau Dich An. En de volgende is er eentje van Ralph McTell en The Streets of London. Have you

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Start!
0: start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Sorilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Sorilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En Van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. En deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder Tennet noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van Tennet dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

0: Het is nu 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Non-stop.
15: Groningen 1, de hele dag.
16: And for love's sake, each mistake. Oh,

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 19 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Op de begraafplaats in Finsterwolde is gisteren Sara Surilatu herbegraven. Het Molukse meisje overleed in 1957 op 8-jarige leeftijd door verdrinking. Haar graf heeft nu een nieuwe plek gekregen bij de groep overige graven. Het onderhoud van het graf werd jarenlang vrijwillig verzorgd door de dorpsbewoners. En die taak wordt nu officieel overgedragen aan de gemeente Oldambt. De familie Surilatu is tevreden met de nieuwe rustplaats. Volgens de nabestaanden is de herinrichting niet alleen een eerbetoon aan Sara zelf, maar ook een erkenning van de Molukse geschiedenis in Nederland. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de 4 wethouders benoemd voor de gemeente Westerwolde. De vergadering vond plaats in partycentrum De Meet in Bellingwolde en was live te volgen via Radio TV Westerwolde. Voorafgaand aan de benoemingen werd afscheid genomen van wethouder Henk van der Goot van de gemeente Belangen Westerwolde. En van der Goot begon zijn politieke loopbaan in 2014 als raadslid van de voormalige gemeente Vlagtwedde. Door het vertrek van raadslid Brekveld was een vacature in de gemeenteraad ontstaan. En deze is tijdens de vergadering ingevuld door René Kriek van Pro Westerwolde. In september wordt duidelijk waar in Nederland nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd. Hoogspanningsbeheerder Tennet noemt de Eemshaven als de meest geschikte locatie. Opvallend is dat de Eemshaven al sinds 1977 op de lijst staat als mogelijke plek voor een kerncentrale. De afgelopen jaren is de discussie over kernenergie weer opgeleid. Toch reageren Groningse politici verrast op de uitspraak van Tennet dat juist de Eemshaven de beste locatie zou zijn. Voor het eerst sinds een maand heeft de afgelopen nacht niemand in Ter Apel gebruik hoeven maken van de noodopvang van het Rode Kruis. Dat is nog niet eerder voorgekomen sinds het COA op 20 mei de poorten in Ter Apel deels sloot. Vanaf aanstaande maandag is de noodopvang gevestigd in Zwolle. Dan nog een extra bericht. Inmiddels zijn eerdere evenementen vanwege de hitte en de weersverwachtingen bijgesteld of afgelast. Kijk voor meer informatie op Groningen1.nl of Westerwoldeactueel.nl. En tot zover het Groningen 1 nieuws. En dan nu het weerbericht voor vandaag en morgen voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien. Het wordt erg warm. De temperatuur stijgt naar ongeveer 32 graden. Vanavond slaat het weer om en de kans op stevige onweersbuien neemt toe. Ook vannacht zijn buien mogelijk met hagel en stevige windstoten. Morgen is er meer bewolking. In de ochtend en in de middag kan hier en daar een regenbui vallen. Later breekt de zon wel door en morgenavond blijft het droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 28 graden. In de avond koelt het af tot onder de 20 graden. De zondag verloopt rustiger. Er zijn dan zonnige perioden, het blijft droog en er staat een matige wind uit het noordoosten.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go!

0: nieuws van 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go!

0: het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

Dus er zitten gewoon 20.000 man hier. En dat is gewoon een hele waarheffening. Kippenvel.

Ah, dat is toch ongelooflijk dit. Maar als je dan je eigen muziek hier door het stadion en ziet jagen. Ah, is kicken. En dat er gewoon bij elke thuiswedstrijd ons nummer wordt gedraaid. Ah, vind ik het eer.

0: nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama?
4: Hi-Fi Mama.
3: Blues, rock en specials. Mama's got.

Ha ha ha ha!

0: het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1552.

Don't Know What Love Is draaiden we uit 1956. We hoorden Sonny Rollins tenor sax, Tommy Flanagan piano, Doc Watkins bas en Max Roach drums. Sonny Rollins was een Amerikaanse tenor saxofonist die een van de belangrijkste jazzmuzici werd genoemd over de laatste 60 jaar. Hij trad op met Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey en vele anderen. In 2014 stopte hij met saxofoonspelen vanwege gezondheidsproblemen. Zijn eerste plaatopnames maakte hij met Babs Gonzalez. Hij maakte in 1955 deel uit van het Clifford Brown Max Roach Quintet. Rollins stond erom bekend dat hij eenvoudige, oppervlakkige of gewone muziek gebruikte en daarop een improvisatie baseerde. Hij overleed op 25 mei jongstleden op 95-jarige leeftijd. Gary Foster was een Amerikaanse alt-saxofonist, fluitist en klarinetist. Tijdens zijn studie werd hij sterk beïnvloed door Lee Konitz. Eind jaren 60 speelde hij bij Warren March en Claire Fisher. In de jaren 70 en 80 speelde hij bij Toshiko Akiyoshi, Cal Tjader, Ellen Broadbent en vele anderen. Verder trad hij op bij Lee Konitz, Bobby Shue, Mark Turner en Kylie Eastwood onder andere. Hij overleed op 24 mei jongstleden en werd 89 jaar oud. We draaien uit 1991 Alone Together. Gary Foster, tenor sax, Phil Woods, alt sax, Lee Konitz, alt sax, Jimmy Rals, piano, John Hurt, bas en John LaBerbera, drums.

het sextet van Gary Foster speelde Alone Together. Brentford Marsalis is een Amerikaanse saxofonist, componist en bandleider. Hij was de zoon van pianist Alice Marsalis en de broer van Jason, Winton en Delfeo Marsalis. Hij studeerde bij Elvin Batiste en aan de Berklee College of Music in Boston. Hij speelde bij Art Blakey, Lionel Hampton, Clark Terry, Herbie Hancock, Sting en vele anderen. Hij formeerde in 1994 de groep Buckshot LeFong, dus een jazzgroep die rock- en funk-elementen gebruikte. Verder treedt hij op met de Brentford Marsalis Quartet en Quintet. We vervolgen met Spiral Dance uit 2024. Brentford Marsalis, alt en tenorsax, Joey Calderazzo, piano, Eric Reeves, bas en Justin Faulkner, drums.

Ja, ik zal dus afkondigen het nummer wat naar gedraaid is. En dan de nieuwe. Ja? Oké. We hoorden het Brentford Marsalis Quartet met Spiral Dance. Scott Colley is een jazz-contrabassist. Op 13-jarige leeftijd trad hij al op met Jimmy Rowles, die hem ook wegwijs maakte in de jazz. Hij studeerde bij bassist Monty Budwig. Verder kreeg hij les van Charlie Hayden en Fred Tinsley en toerde hij met Carmen McRae. Verder werkte hij met Dizzy Gillespie, Clifford Jordan, John Scofield, Joe Lovano, Andrew Hill en vele, vele andere jazzmuzici. We draaien uit 2024 Nostalgia. Edward Simon, piano, Scott Colley, bas, Brian Blade, drums en een orkest onder leiding van Richard Roos.

We hoorden nummer Nostalgia, gespeeld door Scott Colley en zijn kompanen. De Koekers is een all-star band opgericht door trompetist David Wise. De groep is genoemd naar Freddie Hubbard's Blue Note album uit 1965. De groep bestaat uit jazz-veteranen die geboren zijn in de jaren 1930 tot 1940. De samenstelling is meestal Billy Harper, tenor sax, Eddie Henderson, trompet, David Wise, trompet, Craig Handy, alt sax en fluit, George Cables, bas, piano, Cecil McBee, bas en Billy Hart, drums. We horen uit 2011 het nummer Ladybug.

We horen de Koekers met het nummer Ladybug. Jazzbassist Michel Benita werd geboren in Algerije. In 1980 vertrok hij naar Parijs. Daar werkte hij onder andere met Aldo Romano, Marc Ducret, Horace Parlan, Martial Solal, Lee Konitz, Eric Trouva, Archie Shep en Peter Erskine. We vervolgen met het nummer Louise uit 1993. Dewey Redman, tenor sax, Rita Marcotulli, piano, Michel Benita, bas en Aldo Romano, drums.

Het kwartet van Michel Benita speelde het nummer Louise. Brendan Sanders is een drummer uit Kansas City. In zijn jeugdjaren was hij een getalenteerde basketbalspeler. Hij had een master degree in communicatie, maar op 25-jarige leeftijd besluit hij toch om jazzdrummer te worden. Hij kreeg les onder andere van Philly Joe Jones. Hij trad op met Warren Wolf, Michael Dunn, Peter Bernstein, Joe Lovano, Jeremy Pelt, Walter Smith III, Billy Pierce en vele anderen. We horen uit 2023 SGB. Chris Lewis, sax. Warren Wolf, vibrafoon. Keith Brown, piano. Eric Wheeler, bas. En Brendan Sanders, drums.

SGB werd gespeeld door de band van Brandon Sanders. Nanami Haruta speelt al vanaf haar 5e jaar trombone. Ze werd geboren in Sapporo, Japan. Ze studeerde aan de Michigan State University. Michael Dees was haar leermeester. In 2024 won ze de Carl Fontana Jazz Trombone Competition. Van haar debuutalbum The Five draaien we Algonquin uit 2024. Nanami Haruta trombone, Michael Dees trombone, Xavier Davis piano, Rodney Whittaker bas en Ulysses Owens Jr. drums.

We hoorden het quintet van Nanami Haruta met het nummer Algonquin. Sébastien Tachier is een Franse jazzsaxofonist. Hij studeerde bij Joe Lovano, Reggie Workman en Lee Konitz onder andere. Hij speelt ook alt sax en clarinet en bas. Hij trad op met Noi Akoche, Louis Sclavis, Aldo Romano, Henry Tachier, zijn vader, DJ Lockwoods, Paolo Frezu en René Utrecht onder andere. We horen tenslotte uit 2022 Round About Midnight. Sébastien Tachier alt-sax, Henry Tachier bas en Coaché Carigué drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droge en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: En ik ben de Messias, dus je wacht tot ik kom.
1: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Well, I left Lonesome Dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.